In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is voor de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn twee loodsen geraakt, waarna brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. Vannacht is het veelal helder en koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe

0: tombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer? Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: dichter bij wat er nu speelt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Studio Alphen.
1: Met nu,
0: dit is de dag.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
0: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Rick Cota uit Hazenwoudendorp, die behoort bij de 24 mooiste... trucks dan, hè, zijn truck, niet hij zelf, van Nederland. Eind deze maand dan staat hij in Assen op het Truckstar Festival. En Rick hebben we aan de telefoon. Rick, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, Rick Cota uit Hazenwoudendorp. Jij behoort dus tot de 24 mooiste trucks van Nederland. Hoe kijk jij 's ochtends naar je truck? Kijk je dan een beetje als een soort van liefde op het eerste gezicht? Alsof je zeg maar net een nieuwe vriendin hebt?
2: Nou, dat niet helemaal. Maar goed, ik ben er wel gewoon blij mee.
1: Ja, beschrijf eens, hoe ziet hij eruit?
2: Ja, hoe ziet hij eruit? Het is een groen met gouden Scania-combi. Er zit een grote roos aan de zijkant. We rijden bloemen en planten ermee. En dat een beetje eigenlijk.
1: Ja, wat zie jij, of wat ziet de jury dan eerder, wat een gemiddelde burger niet ziet als hij langs jou rijdt?
2: De afwerking, het spuitwerk op de auto, het interieur. Gewoon veel details. En daar letten ze vooral op hoe schoon de auto is. En het complete plaatje eigenlijk.
1: Ja, je moet hem dus ook even regelmatig wassen en ook even van binnen een beetje uitzuigen. Want anders dan scoor je minpunten, zeg maar.
2: Zeker. Nee, ze kijken echt overal naar. Alles moet schoon zijn, alles moet blinken, glimmen. En dat is eigenlijk het grootste. En dan vooral ook het spuitwerk. Daar kijken ze heel erg naar. En het complete plaatje.
1: En dan komt de jury die komt dan op bezoek. Of hoe gaat zoiets dan? Hoe zit die wedstrijd dan in elkaar?
2: Het is natuurlijk in het weekend en op vrijdag kom je daaraan. Dus op vrijdag heb je nog de tijd om je auto helemaal netjes te maken. En op zaterdagochtend komt de jury voorbij. En dan beginnen ze gewoon bij elke categorie. En daar zijn ze eigenlijk heel de zaterdag mee bezig. En dan gaan ze elke auto af. En dan lopen ze om alles heen en dan kijken ze overal naar. Zo wordt die beoordeeld.
1: Ja, het is niet zo dat de jury naar jullie toe komt, maar het is dat jij eigenlijk naar het Truckstar Festival komt, waarbij de jury dan aanwezig is. En dan moet je ervoor zorgen dat hij er zo mogelijk uitziet, om ervoor te zorgen dat jij misschien wel de winnaar wordt dit jaar.
2: Ja, zeker weten.
1: Een soort van grote tentoonstelling eigenlijk van trucks.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Je hebt natuurlijk, het is een heel groot festival. En wij staan dan, of tenminste, ja, we mogen daar staan. Je bent ervoor uitgenodigd. En daar komen ze allemaal voorheen, denk ik.
1: Ja, zijn er verschillende categorieën? Of gaat het echt gewoon om de grote vraag, wie heeft de mooiste truck?
2: Nee, het zijn 24 auto's, waarvan 8 of 9 categorieën. Dus dat is koelvervoer, open transport, tankwagens. Van elke categorie 3 auto's. En zo ziet dat eruit eigenlijk.
1: Ja, binnen welke categorie val jij?
2: Koelvervoer.
1: En dat gaat dan omdat je de planten koel moet vervoeren?
2: Ja, precies.
1: Als ik hem zo vrij mag invullen, want ik heb geen idee natuurlijk.
2: Ja, weten. Nou ja, bloemen die worden vaak gekoeld inderdaad. Ja. Dus dan heb je categorieën koelvervoer en zo gaat het maar door. Huis en gesloten en ja.
1: Maar hoe serieus neem jij deze wedstrijd? Want is dit zeg maar bekerfinale onder de vrachtwagenchauffeurs? Moet ik het zo zien?
2: Ja, hoe serieus neem je het? Natuurlijk wel serieus, want je wordt er niet zomaar voor gevraagd, denk ik. Dus ja, als je er een keer voor gevraagd wordt, dan moet je er wel 100% voor gaan, vind ik.
1: Ja.
2: Dus hoe serieus neem je het? Ja, in principe wel serieus. En ik zou zeggen, je doet zoiets maar één keer met zo'n auto. Want er zit gewoon onwijs veel werk aan om alles netjes te krijgen en mooi te houden. En ja, daar ga je dan één keer voor. En zo ziet dat er een beetje uit.
1: Maar mag je dan zelf het ontwerp daarvan kiezen? Of is dat iets wat het bedrijf dan bepaalt?
2: Nou, het bedrijf, het is van ons zelf, zeg maar. Het is een familiebedrijf.
1: Ja.
2: Van mijn vader en mijn broer en ik. Dus wij hebben zelf het ontwerp van de auto's gemaakt. En ook de opbouw hebben we natuurlijk zelf naar eigen keuze laten bouwen. Hoe ik hem eigenlijk wou. Zo ziet dat er eigenlijk uit. Vandaar dat die auto zo naar mijn smaak is gebouwd.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en 2 schepen in de straat van Hormuz. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Het weer, flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot 33 in het zuiden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voedselbank in Alphen aan de Rijn dreigt per 1 augustus dicht te gaan, omdat van de gemeente zo'n 30.000 euro moet terugbetalen. Ja, wat is er precies aan de hand? Daarvoor heb ik de voorzitter van de voedselbank aan de telefoon. Dirk van Kampen. Dirk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wat is er precies aan de hand, Dirk? Kun je ons daar dat uitleggen?
2: Nou, ik zal het heel kort uitleggen. Enige weken geleden kregen wij een brief van de gemeente dat zij overwegen om onze subsidie 2025 geheel of gedeeltelijk terug te vragen. We hebben daarop een brief, althans een mail teruggestuurd, waarin we gezegd hebben dat het wellicht handig is om vooraf even een gesprek aan te gaan. Daar hebben we ook aan gegeven dat als we niet in gesprek kunnen, dat we overwegen om toch de voedselbank te sluiten voor een, nou ja, tijdelijk te sluiten, zeg maar.
1: Ja.
2: Daar is niet op gereageerd. En wel kregen we een reactie in de vorm van een formeel terugbetalingsverzoek van die 29.000 euro. Dan gaat het ons niet direct om die 29.000 euro. Volgens het subsidiebeleid moet dat inderdaad teruggevraagd worden. Maar het is wel een moment geweest waarop we ons af gingen vragen, wat zijn wij nou binnen de gemeente Alphen aan den Rijn? Zijn wij nou onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid? Of vindt de gemeente dat we eigenlijk niet noodzakelijk zijn? Ik zeg dan heel geestgerend een hobbyclubje. Essentiële vraag, die willen we een keer stellen.
1: Ja, want daar is een soort van verschil van inzicht in, hè? Wat de gemeente vindt en wat de voedselbank vindt.
2: Nou, de vraag is of dat verschil er is.
1: Ja.
2: Tot op heden vonden zij dat we subsidie aan moesten vragen en ons aan de subsidieregeltjes moesten houden. Kijk, wat er nu gebeurt, het terugvragen. Nee, we hebben in 2025 heel goed ons best gedaan.

om heel veel geld binnen te halen. En omdat we heel veel geld binnengehaald hebben, hebben we een overschot. Dat overschot betekent niet dat we nou gelijk van de winst op vakantie gaan. Maar dat betekent dat we een reservepotje bouwen voor de toekomst. Dat zou de gemeente Alphen ook niet te doen. Maar nou, dat doen ze nu wel, want ze vragen die 30.000 euro van ons terug. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat onze donateurs nu een deel van hun donatie niet naar de voedselbank zien gaan, maar naar de gemeente terug zien gaan. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dat is één aspect. En het tweede

0: vraagt je om natuurlijk nog de boer op te gaan voor donaties van burgers.
1: Nee, kun je uitleggen waarom zeg maar, de voedselbank denkt dat zij wel bijdragen aan het armoedebeleid en de gemeente in dat opzicht dan niet?
0: Nou, kijk, ik zeg niet dat de gemeente niet bijdraagt aan het armoedebeleid. Zij hebben zelf een armoedebeleid. De vraag is even, passen wij daar binnen of passen wij daar niet binnen? Nou, één argument kan ik wel geven. Nou, ik kan 300 argumenten geven. Dat zijn 300 klanten. Maar één argument kan ik wel geven. De gemeente doet er soms langer over om een bijstandsuitkering te verstrekken dan direct de volgende dag. Nou, mensen komen daardoor in de problemen. Wat gebeurt er dan? Die mensen die zitten te wachten op een bijstandsuitkering, die komen vooralsnog. Of ze verwezen worden of niet, dat laat ik even in het midden. Maar die komen vooralsnog bij de voedselbank aankloppen om die periode te overbruggen. Nou, daarmee is al duidelijk dat we een onderdeel zijn van het armoedebeleid van dat de gemeente nodig heeft, laat ik het zo zeggen. Ja. Of zij het noodzakelijk vinden, dat is een tweede.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De ochtendshow.
8: Hele goede ochtend. 7:01 is het, de dinsdagochtendshow. We gaan zo beginnen hoor. Eerst het nieuws, de NOS.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
10: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
9: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon.

0: Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
1: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
0: Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Door met het nieuws uit de regio krijgen we Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Een spookrijder heeft gisterochtend voor een gevaarlijke situatie gezorgd op de N11 bij Hazenswoude de Rijndijk. De automobilist reed rond kwart voor tien richting Leiden over de verkeerde weghelft nadat hij een verkeerde afslag had genomen. Volgens Rijkswaterstaat loste de situatie zichzelf op. Er zijn geen ongelukken gemeld en de bestuurder is niet op een andere weg tegen het verkeer in doorgereden. De KNVB heeft de competitieindelingen voor de eerste elftallen in de regio bekendgemaakt. ARC speelt komend seizoen in de vierde divisie, terwijl Alphense Boys uitkomt in de eerste klasse en Alvia in de tweede klasse. De clubs uit de vierde klasse zijn verdeeld over twee verschillende competities.

0: beginnen met een waarschuwing, want op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en Schiphol, bij de Schipholtunnel, is een te hoog voertuig gesignaleerd. Oftewel, de Schipholtunnel is dicht en daardoor heb je daar een vertraging op dit moment nog van een minuut. Maar dat gaat mogelijk nog even oplopen. Oplopen doet ook de file op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en Nieuwebrug staat 5 kilometer en de vertraging is daar een kwartier. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht, maar dan tussen Nieuwebrug en De Meern. 6 kilometer, vertraging is 5 minuten. En een kapotte vrachtauto zorgt ook voor vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht, maar dan tussen Nieuwebrug en De Meern. Dat is diezelfde trouwens. Ja, de rechte rijstrook is dicht. Nou, dan weten we dat als extra informatie. Andere informatie ook, maar dan wat betreft de treinen. Want hoe is het daar, Ries?
1: Nou, er is genoeg te melden, maar niets van onze regio. Dus dat valt lekker mee.
0: Nou, dat is lekker. Kunnen wij beginnen aan de dinsdagochtendshow. Het is 7:05.
2: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
3: Welcome.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: over zeven. Goedemorgen. En van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Dinsdag 14 juli. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Je denkt ineens, wat praat hij Frans? Ja, dat klopt. Want vandaag 14 juli, oftewel nationale feestdag in Viva la France. Oui, oui. La Vacherie, Bon Appétit, Trottoir en Portemonnaie.
1: Oh, je kunt wel meer woordjes dan je denkt.
0: Ja, uiteindelijk wel. Ik heb een heel klein beetje heb ik opgelet hoor bij de Franse les. Moest ook wel, want mijn mentor toen de tijd, ja. Mentrix, Diana Slové heette zij, Ashram College. Ik weet niet of mensen die naam nog wel kennen. Maar was Frans docent.
1: Ah ja.
0: Dus dan kan het niet anders dan dat je ook een heel klein beetje moet opletten tijdens...
1: Ik wil net zeggen.
0: De Franse taal. Op de middelbare school. Vooral omdat ik... Je weet dat ik een kronkel heb voor cartoons, hè?
1: Aha.
0: Dus dat als we het dan hebben over cartoons en over de Franse taal... dan is er één cartoon die er bovenuit steekt. En dat is niet die twee maloten die af en toe een beetje met elkaar lopen te vechten.
1: Oh, toch niet?
0: Nee, hoe heten zij ook alweer?
1: Ja.
0: Asterix en Obelix.
1: Precies die.
0: Ja. Ook niet Tante Sidonia en...
1: Van Suske en Wiske.
0: Suske en Wiske is natuurlijk ook Le France. Maar dan heb ik het over... Omelette du fromage.
1: Ah, Dexter.
0: Omelette du fromage. Omelette du fromage. Hij wilde de Franse taal leren, dus Hij is op een gegeven moment... Dat heb ik ook wel eens geprobeerd eigenlijk. Naar aanleiding van die cartoon. Om in slaap te vallen met... dus een soort van Franse les op mijn oren. Ja. Maar het is me niet gelukt om de volgende ochtend wakker te worden met... Omelette du fromage. Je habite Alpen aan den Rijn. Je suis Wesley. Ook.
1: Ja,
0: want
1: de
0: H spreekt ze natuurlijk nooit uit, hè?
1: Dus dan nee, klopt.
0: Mijn naam is Wesley Oeke. Ja, Oeke. Bij jou wordt het dan Richard Arman.
1: Ja, Richard.
0: Nee, Richard, hè? Richard.
1: Is het toch die D wordt dan wel uitgesproken? Ik dacht dat D al te stil was.
0: Nee, dat wordt wel een harde T, maar dan de A wordt een A.
1: Oh ja. Nee,
0: de A wordt een A. Nou ja, de moeilijke taal. Geen idee eigenlijk. Gewoon niet goed opgelet.
1: Nee, dat was.
0: Maar ja, vandaag natuurlijk 14 juli. Zomaar een extra hete dag worden vandaag in Frankrijk. En niet alleen vanwege die bosbranden natuurlijk. Ja, het nieuws wordt volledig overschaduwd door die bosbranden. Heel veel festivals.

0: activiteiten gaan daardoor ook niet door. Maar ja, vanavond, Frankrijk staat in de halve finale tegen Spanje. Wordt echt een heet duel vanavond,
1: ja,
0: hoor.
1: Nee, dat geloven we graag, ja.
0: Wie denk je dat er doorgaat?
1: Frankrijk.
0: Is dat zeg maar wie je denkt dat het doorgaat of wie je hoopt dat het doorgaat? Want dat is wel een verschil.
1: Ja, ik hoop Engeland, maar ik denk dat het Frankrijk wordt.
0: Ja, maar dat gaat. Ja, dat snap ik. Maar het is niet Engeland, Frankrijk en Spanje die het met elkaar moeten gaan uitmaken. Het zijn geen drie teams op één veld,
1: nee.
0: Hè?
1: Nee.
0: Dus de vraag is, wie hoop jij dat het doorgaat? Frankrijk of Spanje?
1: In dit geval denk ik, hoop ik Spanje.
0: Je hoopt Spanje, maar ja. Je denkt dat het Frankrijk wordt?
1: Ik denk dat het Frankrijk wordt,
0: En waarom denk je dat? Is dat hetzelfde als waarom je denkt dat Argentinië doorgaat? Maar waar je hoopt dat Engeland doorgaat?
1: Waarom denk je dat? Ja, weet je, Frankrijk heeft natuurlijk, Mbappé heeft hier rondlopen. Ondanks dat hij volgens mij lichtelijk geblesseerd is.
0: Malababbe. Nee, die kan wel meespelen.
1: Hij kan wel meespelen. Ja, weet je, er zit toch wat meer drive in die Franse ploeg. En ze hebben natuurlijk nu ook weer eventjes wat iets te vereffenen natuurlijk. Hè? Want de Spaanse premier die heeft racistische uitspraken gedaan richting het Franse elftal.
0: Oh, is dat? Dat is toch die oud-premier, of niet? Of is dat
1: premier, in ieder geval. Er zijn wat meldingen gedaan door een Spaanse man.
0: En,
1: ik denk dat ze nu extra happig zijn om toch wel eventjes de stempel erop te drukken.
0: Oh, dat meen je?
1: Ja.
0: Oh, god. Ja, dat is wel een ding natuurlijk. Ja, dan ben je extra getergd.
1: Ja, precies.
0: Die fout heeft Louis van Gaal natuurlijk eerder ook gemaakt ten opzichte van Argentinië.
1: Ja.
0: Waarbij hij eigenlijk heeft gezegd van, joh, die Messi die kan eigenlijk helemaal niet meer voetballen. Het is wel een beetje klaar nu met die man. En dat heeft Messi extra getergd om samen met zijn teamgenoten er extra hard tegenin te gaan.
1: Precies dat.
0: Maar goed, dat ging ook extra fout voor het Nederlands elftal. Want uiteindelijk, mede dankzij de hulp van de Spaanse scheidsrechter. Ja, dan hebben we het toch weer over Spanje. Argentinië toen doorgegaan vanuit die halve finale naar uiteindelijk de finale. En weten inmiddels ook allemaal dat ze het hebben gewonnen. Het ging toen om het WK in Qatar. Ja, als het aan Richard Arman ligt, dan weten we zeker dat Argentinië ook het WK in Amerika, Canada en ook Mexico wint. Maar ja, daarin is de hoop dus dat Engeland morgen, want morgen is die anderhalve finale, gaat stunten dus tegen Argentinië. Ja. Ja goed, of de FIFA daar ook aan meewerkt, dat is natuurlijk de vraag. En daarnaast of Amerika daar aan meewerkt, is helemaal de vraag.
1: En niet vergeten, de chip in de bal ook, hè?
0: De chip in de bal?
1: Ja.
0: Is dat hetzelfde als check in the box?
1: Nee, de microchip die in de bal zit, die alles moet registreren.
0: De microchip in de bal, leg even uit.
1: Nou, er zit toch een chip in de voetbal. Die registreert alles van een hens tot een haartje waar die overheen komt. Behalve als die tegen een kabel van een spincamera komt.
0: Oh, je doet op dat voorval. Ja, precies. Oké. Okay. Zo'n chip in de bal. Ja. Nee, ik dacht zeg maar, vroeger had je natuurlijk de flippers in de chips. Oh, en tegenwoordig heb je dan een chip in de bal. Nee, maar niet zo'n chippy heb je dan over. Je hebt echt zo'n. Nou goed, vanavond 9 uur dan staat het op programma. Maar eerst de hele dag 14 juli in Frankrijk. Want daar gaat het gevierd worden. In onze regio hebben we er geen ene moer aan. Want wij vieren dat niet. Nee. Maar goed, misschien mocht je Franse roots hebben of wat dan ook. Hangt de Franse vlag bij jou uit en wordt het een grote gezellige feestdag. Mocht je nou Franse roots hebben en laat vooral even weten hoe je 14 juli viert in de regio. Want daar zijn we heel benieuwd naar. Ja. Studio11.nl/WhatsApp. Dus studio11.nl/WhatsApp. Tegenwoordig hebben wij ook de gebruikersnamen van Meta. Meta. Ja. Je kon een gebruikersnaam kon je aanvragen.
1: Ja.
0: En we heten gewoon Studio Alphen, dus dat is gewoon makkelijk te vinden.
1: Ja, nee, zeker.
0: Zoek je ons via WhatsApp, Studio Alphen, daar zijn wij te vinden.
1: Alles aan elkaar, hè?
0: Alles aan elkaar, kleine letters, dat moet helemaal goed komen. En laten we vooral even weten hoe het is als Frans vrouw, Frans man, François, Boulanger, nee. Om hier in de regio 14 juli te vieren, mocht je dat gaan doen. Want dan zijn we toch wel benieuwd naar hoe dat er dan uitziet.
1: Zeker.
0: Ik bedoel, ga je dan de Franse kaas op tafel zetten? De Franse fromage? Of de Franse vino's? Kan natuurlijk ook, hè?
1: Kan allemaal.
0: Rood of wit? Of
1: kan allemaal.
0: Blauw erbij? Kan
1: mag.
0: Bestaat er blauwe wijn? Weet ik niet. Maar dan heb je in ieder geval wel de Franse vlag.
1: Met een kleurtje.
0: Moet je wel horizontaal houden. Nee, verticaal houden. Want als je het horizontaal doet, dan heb je en de Nederlandse vlag en dan valt je wijn eruit. En wat voor weer wordt vandaag op 14 juli, oftewel 14 juli 2026. Nou, vanmorgen is het droog en zonnig. Er staat een matige noordoostenwind die langs de kust zelfs af en toe vrij krachtig kan zijn. Ja, gisteravond ging die ineens weer wat harder waaien, de wind.
1: Ja, was wel
0: even
1: lekker.
0: Toch wel opvallend.
1: Was echt wel even lekker.
0: Ja, is wel lekker. Aan de andere kant, je moet ook weer je tentdoeken vasthouden. Dus dat is ook niet heel lekker. Maar goed. Het is ook nooit goed wat dat betreft. Vanmiddag blijft in ieder geval de zon volop schijnen. In het oosten en zuidoosten ontstaan er wat meer wolken en kan het plaatselijk zelfs een beetje regen- of onweersbuien vallen. Kunnen de onweersbuien vallen? Ja, dat kan. De temperatuur loopt uiteen van 23 graden aan de noordkust tot lokaal 32 graden in het zuidoosten. Daarmee kunnen we weer stellen, de korte broek kan aan, dus dat sowieso.
2: De korte broek die kan wel aan, de korte broek die kan wel aan.
0: En ja, verder is het gewoon een warme zomerse dag. Opnieuw een zomerse dag en ja, dat gaat in de komende dagen nog steeds aanhouden. Dus ook voor vandaag geldt dat het snik heet wordt. Het is een klein beetje warm hier.
3: Klein beetje warm hier, hoor. Hey, Klim, hey.
1: Doe maar klein.

leven in het Westen. Gaan we zo'n, bijna 30 graden krijgen vandaag. Dus op zich nog steeds warm, maar te doen hoor. Te doen is ook de muziek op Studio Elf en Kagebraas. Marshmallow, Kelsey Ballerini hoor je zo meteen naar Stacey Ledesal.

0: Ja, doe er eentje op ons. Een koffietje dan wel te verstaan, want het is natuurlijk dinsdagochtend 7:07. De ochtendshow op Studio Alphen brazen met muziek. De nieuwe van Marshmello. Samen met nieuw onontdekte artiest. Die nu niet meer zo onontdekt is. Want jeetje, wat gaat ze lekker. Kelsey Ballerini.
1: Ja.
0: Ja, heeft niks te maken met...
1: Met een ballerina?
0: Ja, ook niet, maar ook niet met die meme van eerder.
1: Okay.
0: Another drink hoorde je in de ochtendshow ook. Jump to the Beat van Stacey Ledesal hoorde je hier. Zeggen wat je ook hoort in de ochtendshow is natuurlijk het nieuws.
2: Ik lig zo lekker in mijn bedje.
0: En wat zijn we eruit, hoor.
2: Veel te vroeg om op te staan.
0: 7:08, goedemorgen.

0: Voor de dinsdag 14 juli 2026 vandaag. Ja, op een of andere manier, ik weet niet, mijn haan is niet helemaal wakker. Die, hij doet het nu wel.
1: Hij doet het wel.
0: Ja, hij had een beetje vertraging deze ochtend, lijkt Nes wel. Maar het
1: gebeurt de beste onder ons, hè.
2: Herhaling.
1: Ja, mooi.
0: Ries, wat is jou opgevallen in het nieuws?
1: Ik probeer hem te laden, is hem maar...
0: heeft hij ook...
1: Nou, daar komt hij. Hè, eindelijk.
2: Herhaling.
0: Dan komt hij eindelijk.
1: Yes.
0: Ja, yes. Ja. Wat is jou opgevallen?
1: Kinderen onder de 13 jaar zouden sociale media niet meer zelfstandig mogen gebruiken. Dat staat in een advies aan de Europese Commissie. Volgens het rapport moeten kinderen tot en met 12 jaar alleen onder toezicht van ouders of leraren actief kunnen zijn op sociale media. Daarna zouden jongeren tot hun 18e geleidelijk meer vrijheid moeten krijgen. De Europese Commissie komt na de zomer met een eigen plan. Ook Nederland wil een leeftijdsgrens, maar wacht eerst even op de Europese afspraken.
0: Ja, uiteraard, want ze willen geen eigen plannen maken.
1: Nee, ja, precies dat. En dan moet het weer aangepast worden omdat de Europese Commissie weer iets anders heeft gezegd. Weet je, dat, ja.
0: Maar heeft het zin, hè? Zo'n social media verbod voor jongeren? Dat is eigenlijk een beetje de discussie die er langzamerhand gaande is. Want hoe kun je daarop toezien? Nou ja, je hebt natuurlijk sowieso al de zogenaamde... hoe noem je dat? De blokkade op telefoons, de oudere toezicht of jongere toezicht, hoe noem je dat? Oudere toezicht.
1: Kun je helemaal zelf instellen?
0: Kun je ze helemaal zelf instellen. Maar aan de andere kant, ja, als de jongeren er eenmaal gebruik van willen maken. Ik weet nog uit mijn tijd, dat was dan MSN. Maar dan ja, had je toch, als je stiekem op MSN wilde, dan had je toch allerlei blokkades die je kon omzeilen.
1: Ja, ja zeker.
0: Dus heeft het zin, is de vraag.
1: Ja, met alles is dat dan natuurlijk de vraag. Kijk, ik heb het voor mij thuis, heb ik het ook allemaal ingesteld, weet je, op bepaalde pagina's, webpagina's, dat die niet op kan komen, zo'n geintjes allemaal, weet je. Ja, bedoel, je wil niet dat je kindje op van 10 of 11 een beetje zit te browsen op internet en ik allerlei porno-sites tegenkomt natuurlijk. Dat wil je ook niet hebben.
0: Nee, zeker niet. Maar is het wel dat je, want je hebt dan die blokkades ingesteld, dat je het ook in de gaten kan houden en dat het ook lukt, zeg maar, wat je aan het creëren bent voor.
1: Ik merk wel, hij is wel creatief.
0: Oh, dus ja oké. Okay,
1: ik zal niet zeggen, ik heb er een dagtaak aan, maar nee. Ik ben toch wel regelmatig bezig om het te herzien.
0: Ja, dus je moet het wel echt controleren.
1: Ja.
0: Ja, dus als ouder zijnde, ja, moet je ook niet voor je verantwoordelijkheid wegstappen en echt ook wel nog steeds erachteraan blijven gaan.
1: Is ook zo, maar weet je, zo'n kind die heeft dan zijn telefoon.
0: Ja.
1: En die zit dan in een app, bijvoorbeeld een Instagram, en die geeft daarin gewoon, maakt gewoon een nieuw account aan en dat hij wat ouder is. Ja, weet je, dat...
0: Nee, dat is ook zo, ja. Ja. Nou goed. Ander nieuws dan nog. Ja, ik wilde daar eigenlijk een dit muziekje voor instarten, maar dat is eigenlijk totaal niet gepast bij hetgeen wat er... wat ik wil gaan behandelen.
1: Dus... Oh jee.
0: Ik ga er even een ander muziekje bij pakken. Het is nogal nieuws. Ja, ik ben er gisteren ook wel een beetje van geschrokken, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Namelijk gaat het over de scheidsrechter. Rob Dieperink.
1: Ja.
0: Scheidsrechter uit de KNVB. Al een aantal jaar actief. Volgens mij sinds 2012 voor de KNVB. Sinds 2017 floot hij de wedstrijden in de Eredivisie. Maar gisteren werd bekend dat Rob Dieperink op 38-jarige leeftijd is overleden. Dat meldt onder andere de KNVB. De politie laat weten dat betrokkenheid van andere personen is uitgesloten. Collega's en clubs reageren geschokt op zijn overlijden. Ja, er is het een en ander aan vooraf gegaan. Althans, dat is nu een beetje het verhaal.
1: Okay.
0: Want Rob Dieperink kwam in het nieuws vanwege een Champions League wedstrijd... waarbij hij de VAR was, of assistent VAR. Was hij uitgegaan in Londen, want het was namelijk een wedstrijd in Engeland... Mm-hmm. En daar is hij toen de tijd opgepakt vanwege grensoverschrijdend gedrag naar een minderjarig jongetje.
1: Oh.
0: En, maar uiteindelijk, ja, vanwege onvoldoende bewijs, is hij vrijgesproken van die zaak. En is hij weer naar huis gestuurd.
1: Ja.
0: De KNVB heeft gezegd, ja, weet je, zonder bewijs is er niks aan de hand wat ons betreft. Mm. Dus hij mag gewoon lekker blijven fluiten. Maar door de FIFA is hij wel van de lijst afgehaald als assistent VAR voor de WK-wedstrijden.
1: Ja.
0: Want officieel stond hij op het lijstje om mee te gaan naar het WK.
1: Ja, ze willen mensen van onbesproken gedrag, dan moeten ze Infantino er ook uit flikkeren natuurlijk.
0: Ja, dat zou je zeggen, ja. Bijna de hele voetbalwereld zou eruit moeten. Maar goed, dat was wel het gevolg daarop. Ja. En uiteindelijk mocht hij ook geen Champions League-wedstrijden meer aan deelnemen. Er is van alles gaande qua verhalen rondom zijn dood. Maar we weten in ieder geval vrij weinig daarover. Voorlopig is dat ook nog niet bekend. Maar wat wel bekend is, is dat hij is overleden. En dat is toch wel iets wat toch wel heavy is.
1: Zeker.
0: Zeker als het aan mentale gezondheid gekoppeld kan worden. Dus mocht je daarmee te kampen hebben. 113 is daarvoor om daar mee te kunnen bellen of contact op te nemen via internet om te kunnen praten over de mentale toestand waarmee je zit.
1: Ja, heftig.
0: Want het is belangrijk om te praten. Durf je dat niet met onbekenden, dan kan het ook met bekenden. Maar vaak is het andersom, hè, dat je het niet met bekenden durft, maar wel met onbekenden. Dus,
1: Een heftig verhaal is dit.
0: Heftig verhaal, ja. Dat wat betreft het nieuws voor nu. Zometeen in de ochtendshow dan natuurlijk nog meer nieuws. Ook het nieuws uit de regio. Wat heb je onder andere in het nieuws zometeen, Ries?
1: Je zet me weer eens voor het blok. Hè? Ja, dat doe je echt regelmatig.
0: Ja, maar dit is toch een beetje wat je kunt verwachten.
1: Wat heb ik zo in het nieuws? Een nieuw hondenlosloopveld aan het Goudse Rijpad.
0: Oh ja, is het zover?
1: Ja.
0: Ja, we weten allemaal dat er een hondenlosloopveld was. Maar dat is nu een plek waar onze pakketjes worden verzameld. Namelijk het DC van PostNL.
1: Ja, en daar tegenover was het, hè?
0: Ja, nou ja, op die plek wel een beetje daar.
1: Dat was aan de overkant juist.
0: Dat was aan de overkant.
1: Nou ja,
0: in ieder geval.
1: Nee, maakt niet uit.
0: Er rijden allerlei vrachtwagens, daar wil je hond niet los laten lopen. Maar er is nu eindelijk een nieuwe plek gevonden. Waar dat is, dat hoor je zometeen bij Richard Harreman in het nieuws. En ook zometeen in de ochtendshow natuurlijk weer een nieuwe ronde van waar of niet waar. Meespelen kan via de app @StudioAlve. Dat is onze tag. Maar ook gewoon makkelijk te vinden via studioalve.nl/WhatsApp. Waar of niet waar, speel mee. Want er staat wat op het spel, dus doe mee. En dat is fun. Nou, die fan die hoor je ook op de radio. We Are Young, samen met Janelle Monáe in de ochtendshow hier.

0: In de ochtendshow, zometeen dus waar of niet waar, kun je meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. Doe vooral mee, want uiteindelijk staat er de titel Dag winnaar op je te wachten. En ook de 4 stickers die liggen hier voor je klaar. Dus meespelen kan, studio11.nl/WhatsApp. Zet in je bericht 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Ja, en te hopen dat jij zometeen die dagwinnaar bent. Doe je best in waar of niet waar. Zometeen dan spelen we hem rond 7:15 in de ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30, want dat is het. Door de hoofdpunten van de NOS.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land.

0: En wat er aan de hand is in de regio, hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Alphen aan de Rijn heeft een nieuw hondenlosloopveld aan het Goudse Rijpad. Wethouder Ernst-Jan Straven opende de locatie afgelopen weekend. Honden kunnen er los rennen en spelen en er is een hondenstrandje aan het water. Het nieuwe veld vervangt de oude locatie aan de Oostgouwenweg die vorig jaar werd gesloten. Bankjes en speeltoestellen van het oude veld zijn hergebruikt.
0: En ze zijn er blij mee.
1: Af, Bello.
0: Bello.
1: Af.
0: Ja, af. Ja. Nee. Stil. Stil. Nu. Stil. Nee, klaar nu. Oké. Okay.
1: De oprichting van Stichting Alphen 2050 zorgt voor stevige kritiek vanuit de Alphense oppositie. De stichting moet adviseren over de toekomst van de gemeente, maar vier partijen vinden de organisatie onnodig en de investering van 2 ton weggegooid geld. Volgens vooral de aanstelling van oud-wethouder Gerard van As als strategisch adviseur leidt tot kritiek. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk wel in met de plannen. De KNVB heeft de competitieindelingen voor de eerste elftallen bekendgemaakt. EMM 21 speelt komend seizoen onder meer tegen Kagia. In de vierde klasse zitten Roak en VV Waalbrugge bij elkaar, samen met verschillende clubs uit de Alphense regio. MMO en Kikkers 69 treffen elkaar opnieuw in de vijfde klasse. De volledige competitieindelingen zijn te vinden op studiokagenbrazen.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Wat een lieve, brave hond is dat, zeg! Af, Martin Gauws, af!
1: Ik kan me nog zo herinneren dat hij gewoon hondenvoer uit blik zat op te warmen, ging dit opeten.
0: Ja, en liep de tongen met die honden, maar goed. Ja, echt vreselijk. Dankjewel, Ries, voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie van de ANWB, want daar is de hoogste tijd voor. 7 meldingen staan er op dit moment, of zijn er te melden, 34 kilometer in totaal. En een vertragingstijd van 34 minuten. Je krijgt van mij de meldingen van 5 minuten of langer, om te beginnen op de A4, daarna richting Amsterdam. Want bij Roelevarensveen staat er op dit moment 8 kilometer, vertraging is 6 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht levert je oponthoud op van 8 minuten. Dat is tussen Gouden en Bodegraven. Er staat 4 kilometer. En op diezelfde weg tussen Bodegraven en Woerden 5 kilometer. Vertragingstijd is 5 minuten. Dan tot slot wegwerkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Die zijn te vinden tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daarom staat er 4 kilometer aan file. En je vertraging bedraagt daar zo'n 5 minuten. Hoe is het op het spoor?
1: Niks te melden, alles rijdt door.
0: Nou, dat is lekker. Kunnen wij ook door met de ochtendshow. 7:30 is het. Zometeen dus waar of niet waar. Meespelen kan via studio11.nl/WhatsApp.

0: Roxy Music. Niks te maken natuurlijk met Roxy Dekker, maar wel met de band Roxy Music. Uit 82. More Than This in de ochtendshow. Trouwens nog wel even gesproken over die Roxy Dekker, hè?
1: Ja.
0: Er is nieuws over, want ze heeft van de week laten doorschemeren... dat zij bezig is aan een nieuw album.
1: Oh.
0: Is toch, toch wel fijn nieuws dat Roxy Dekker met een nieuw album komt, toch?
1: Zeker.
0: Ik zit even op te zoeken waar dat, ik dat ook weer heb. Ik heb dat hier allemaal natuurlijk genoteerd ergens... om het aan je te kunnen vertellen. Maar moet wel weten waar ik dat ook weer heb genoteerd. Even kijken hoor. Hier. Roxy Dekker heeft een nieuw album aangekondigd. Populaire zangeres laat weten dat de plaat nog dit jaar verschijnt.
1: Oh, nou ja, goed. Ze heeft nog een half jaar, dus...
0: Ze moet... Ze is natuurlijk bezig met het werken aan nieuwe muziek.
1: Klopt.
0: Best wel een beetje een andere stijl dan de Anne Fleur vakantie en zo. Het is wel wat volwassener geworden. Dat zullen in ieder geval de eerste twee platen zijn. Die track samen met Kevin samen. En natuurlijk die laatste plaat, hè, dat Superstar-verhaal. Mm. Waarbij ze al die influencers heeft uitgenodigd om mee te doen in de videoclip. Dus die zullen er in ieder geval op verschijnen. Ja, en de rest van de platen die moeten nog ontstaan of in ieder geval nog worden uitgebracht. En dan gaan we het wel merken. Maar nog dit jaar dus nieuwe muziek van Roxy Dekker. Niet dus de muziek van Roxy Music, wel More Than This. En daarvoor ook Topic en Fireboy. Buddy hoorde je ook hier in de ochtendshow. Wat je ook hoort in de ochtendshow is natuurlijk rond 7:15... de drie stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen. En dan hebben we het over waar of niet waar. Drie stellingen waar we waar of niet waar op kunnen antwoorden. We hopen ook dat jij wil meespelen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Je stuurt hem op naar studio11.nl/WhatsApp. En ja, wellicht, als je de juiste antwoorden hebt ingestuurd... dan ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg jij de 4 stickers van ons die hier op je liggen te wachten.
1: Dus dat wil je die hebben.
0: Ja, zo is het. Goed begin van de dinsdag, zou je zeggen. Maar goed, moet je wel de juiste antwoorden insturen. En dan hebben we het over de drie stellingen. Ries en ik die gaan het ook weer tegen elkaar opnemen in een interne strijd. Maar ja, goed, daar draait het niet om. Het draait om jouw antwoorden. Maar we proberen toch weer even een klein onderontje te hebben in dat
1: opzicht. Zeker.
0: Door van elkaar te winnen. Misschien ook wel van jou te winnen en misschien win je wel van ons. Studio11.nl/WhatsApp nogmaals. Laten we vooral beginnen met de eerste stelling. Thijs, goedemorgen. En wat is die eerste stelling dan?
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. We beginnen bij stelling nummer 1. De eerste computermuis was van hout gemaakt. Waar of niet waar?
0: De computer of computer?
1: Computermuis.
0: Computer. Is het 7 of 7? Ja. Een beetje die discussie krijgen dan. Maar de computermuis, volgens Thijs. Is die de originele van hout gemaakt? Is dat waar of niet waar? Wat denk jij, Ries?
1: Het lijkt me eigenlijk, heel gek gezegd, lijkt me inderdaad wel waar. Want ze moesten een prototype maken daarvan. Ja, ja. Wat was natuurlijk het meest makkelijk om te behandelen, was hout.
0: Ja, dat niet alleen, maar ook het meest goedkoop in dat opzicht. Want ja, wie zegt dat het werkt?
1: Ja, precies dat.
0: Ja. Dus jij zegt waar?
1: Ik zeg dat het waar is, ja.
0: Ik ga erin mee, want ik denk ook dat de dummy-versie... dat die inderdaad van hout is gemaakt. Maar we gaan dat merken zo meteen. Is het waar of niet waar? Wat denk jij? Zet het in ieder geval achter het cijfertje nummer 1... voor de stellingen en voor de antwoorden vooral. Achter het cijfertje nummer 2 zet je het antwoord van stelling nummer 2. En dat is de volgende.
2: Stelling nummer 2. Cleopatra leefde dichter bij de bouw van de piramides... dan bij de eerste maanlanding. Ja, het wordt even goed graven.
0: Ja, nou... Is het Cleopatra of is het Cleopatra? Ze had flinke patta's.
1: Cleopatra die leefde volgens mij in de periode van de Romeinen.
0: Ja, ik ben die stelling helemaal kwijt vanwege het patta-verhaal. Dus ik wil hem nog even één keertje horen.
2: Stelling nummer 2. Cleopatra leefde dichter bij de bouw van de piramides... dan bij de eerste maanlanding. Ja, het wordt even goed graven.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja, wat ik zeg, volgens mij leefde zij in de periode van de Romeinen, Marcus Aurelius bijvoorbeeld. Was volgens mij haar vriend of zo. Ik zeg dat het waar is.
0: Jij zegt dat het waar is?
1: Ja. Okay. Nee, maar nog één keer, nog één keer.
0: Nog één keer?
1: Ja, één keer.
0: Nog een keer, Thijs.
2: Stelling nummer 2. Cleopatra leefde dichter bij de bouw van de piramides... dan bij de eerste maanlanding. Ja, dat wordt even goed graven.
1: 1967.

0: Ik zeg dat het niet waar is.
1: Jij zegt dat het niet waar is?
0: Ik zeg dat het niet waar is.
1: Ik zeg dat het waar is.
0: Oké.
1: Het lijkt me toch dat zij toch eerder leefde dan dat de maanlanding heeft plaatsgevonden.
0: Ja, nee, dat sowieso. Maar het gaat erom, wat was de eerder?
1: Kip of het ei.
0: Hoe lang heeft het geduurd voordat de piramides waren gebouwd en Cleopatra werd geboren en Cleopatra geboren en de maanlanding? Die was in 1969. Dus, en dat van de Romeinen moet dan rond nul zijn geweest. Ik zeg inderdaad gewoon niet waar.
1: Jij zegt niet waar. Ik houd bij waar. Stelling nummer 3 dan.
2: En stelling nummer 3. Een zonnebloem draait zijn hele leven met de zon mee. Waar of niet waar?
1: Ja, draait de zonnebloem zijn hele leven met de zon mee? Is dat waar of niet waar? Wat zeg jij?
0: Ik zeg waar.
1: Jij zegt waar. Ja, ik zeg ook dat het waar is. En waarom ik zeg dat het waar is, is omdat wij altijd richting ons vakantieadres...
0: Ja.
1: Wij langs zo'n zonnebloemenveld rijden.
0: Ja.
1: En dat is goor op het moment dat ze zijn uitgebloeid.
0: Is dat, ja,
1: dat geeft een geur af. Dat wil je niet weten. Dat is echt... Ja, dat is nog erger dan mensen die uit hun mond stinken. Dat is niet normaal. Maar ja, het reizen een hele leven met de zon mee. Dat is de vraag. Is dat waar of niet waar? Wat denk jij? Geef je antwoord door achter het cijfertje nummer 3. Want in je bericht zet je 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Dan hebben we het over de stellingen van Thijs van der Dussen. Ja, Thijs, wil je ze nog één keertje herhalen? Zelfs stelling nummer 2. Nog één keertje herhalen, alsjeblieft.
2: Ja, welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. De eerste computermuis was van hout gemaakt. Waar of niet waar?
1: Ja, waar of niet waar?
2: Stelling nummer 2. Cleopatra leefde dichter bij de bouw van de piramides dan bij de eerste maanlanding. Ja, dat wordt even goed graven.
1: Ja, en antwoorden waar of niet waar?
2: Stelling nummer 3. Een zonnebloem draait zijn hele leven met de zon mee. Waar of niet waar?
1: Ook hier de vraag. Waar of niet waar? Wat denk jij? studio11.nl/WhatsApp. Om jouw antwoorden door te geven, zet in je bericht 1, 2 en 3 daarachter waar of niet waar. Weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar. En krijg jij de 4 stickers van ons.
0: Ja.
1: En dan hoop ik niet dat ik moet zeggen... Am I wrong? Of heb ik het wel goed? Ja. Waar of niet waar? studio11.nl/WhatsApp. Nico en Vincent.

0: Nico en Vince. Vergeet vooral Vince niet, hè? Want anders wordt Vince boos natuurlijk. Ja. Maar Nico van niet Eigen Huis en Tuin.
1: Nico Swinkels.
0: Nico Swinkels?
1: Ja.
0: Van Eigen Huis en Tuin?
1: Ja.
0: Heet toevallig... Hoe heet die andere vent ook alweer? Je had
1: Rob,
0: Nico.
1: Rob
0: Verlinde, ja. Dat zeg maar Vince, dat dan pseudoniem is van Rob Verlinde. Ja. Dat zou wel grappig zijn dat Nico en Rob, dat dan Nico en Vince zouden zijn. Al klinken ze daar wel iets te jong voor, moet ik zeggen. Am I Wrong hoorde je hier in de ochtendshow uit het jaar 2014 is dat. En wat je net hoorde in de ochtendshow waren de drie stellingen van vriend van de show Thijs van der Dussen in... Waar of niet waar? En dat zijn ook de antwoorden die je hebt kunnen geven via de app studio.nl /WhatsApp. Want in je bericht zet je 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. En dat zijn dan de antwoorden zoals jij dat denkt dat had moeten zijn op die stellingen eigenlijk. En we hopen eigenlijk ook dat jij de antwoorden goed hebt ingestuurd. Want dan kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag winnaar in waar of niet waar voor deze dinsdag 14 juli. Zullen we ze even doornemen, Ries?
1: Ja, laten we het doen.
0: Stelling nummer 1 die klonk als volgt.
2: Hey, ja, welkom bij een nieuwe ronde van waar of niet waar. We beginnen bij stelling nummer 1. De eerste computermuis was van hout gemaakt. Waar of niet waar?
1: Ja, de computermuis.
0: De computermuis. Niet de computermuis, niet de computermuis, maar de computermuis. Is die van hout gemaakt? Is dat waar of niet waar? Jij zei, Richard Harreman.
1: Waar?
0: Dat het waar is, want volgens mij denken wij hierin hetzelfde. Het prototype zal waarschijnlijk wel van hout zijn gemaakt uit financieel oogpunt. En ook uit toch wel een beetje de makkelijkheid daarin.
1: Ja, volgens mij begin jaren 70 of zo gemaakt een muis. Dus,
0: Is dat al zo? Oké. Wanneer is de computer überhaupt... De computer, wanneer is die...
1: Volgens mij was de eerste al in de jaren 60.
0: Ja, jaren 60?
1: Ja.
0: Oh, ook die voor de consument?
1: Nee,
0: zou de jaren 80 zijn geweest, toch?
1: Ja, jaren 70 was dat.
0: Jaren 70 zelfs, hupje. Ja. Nou, de eerste televisie pas bij de consument in de jaren 60. Nou ja, jaren 50 in de huiskamer stond. Was de computer... was in de jaren 60 al. Oké. Zo snel al, weet je. Goed, is die van hout gemaakt, ja of nee? We weten het nog niet, want Thijs die gaat nu het antwoord geven.
2: En zoals altijd nemen we ook even de antwoorden door. We beginnen bij stelling nummer 1 en die is waar. Het eerste prototype had een houten behulzing en was dus inderdaad van hout gemaakt.
0: Ja, nou, het snijdt hout. Ja. In zoverre is het dus dat het waar is, althans het antwoord op stelling nummer 1. Stelling nummer 2.
2: Stelling nummer 2. Cleopatra leefde dichter bij de bouw van de piramides dan bij de eerste maanlanding. Ja, het wordt even goed graven.
0: Ja, graven naar de piramides. Er is trouwens gegraven naar de piramides. Hè. Er is weer onderzoek gedaan. Daar is straks meer over in de ochtendshow.
1: Okay.
0: Maar eerst het antwoord op de stelling. Nadat Richard Harreman heeft verteld welke antwoord hij heeft gegeven.
1: Ik heb gezegd niet waar.
0: Jij zei niet waar. Ik ging daar tegenin. Ik dacht dat het toch waar zou moeten zijn. Ja. Maar is het waar of niet waar? Thijs weet het.
2: Stelling nummer 2, die is niet waar. Deze leeft juist dichter bij de maanlanding van 1969.
0: Wauw.
1: Ja.
0: Waarom we, als het met de Romeinse tijd te maken heeft... we weinig horen van Cleopatra in Alphen aan de Rijn. Vind ik dan toch wel een beetje gek. Maar waarschijnlijk had ze niks met Albanië.
1: Ja.
0: Albanea. Albanië is wat anders natuurlijk.
1: Albanië.
0: Maar goed. Stelling nummer 3.
2: En stelling nummer 3... Een zonnebloem draait zijn hele leven met de zon mee. Waar of niet waar?
0: Ja, de laatste stelling. Draait de zonnebloem zijn hele leven met de zon mee? Daarop heb jij geantwoord, Ries.
1: Waar?
0: Ja, waar. Ik zei ook...

0: Waar, maar ja, is het ook waar, Thijs?
1: En stelling nummer 3 is ook niet waar.
0: Oh.
1: Nee, alleen jonge zonnebloemen doen dat. Volwassene bloemen blijven meestal naar het oosten gericht en niet meedraaiend met de zon.
0: Ja, die zijn waarschijnlijk wat stijf. Oké, dus die is niet waar.
2: Ja, ook apart.
0: Ja, dus dat betekent dat de juiste antwoordvolgorde had moeten zijn, Richard Harreman.
2: Waar, niet waar, niet waar. En dan zitten we eigenlijk weer, saapjes zitten we weer op één lijn. Want we hebben alle twee... Dezelfde aantal punten.
0: Ja, hoezo? Nee, je hebt toch één vraag meer goed dan ik?
2: Oh ja, wel, dus waar. Ja,
0: jij hebt gewonnen tussen ons. Dus gefeliciteerd.
2: Wie sticker.
0: Ja, nou, 4 stickers.
2: Heel die tafel zit hier helemaal ondergeplakt met stickers.
0: Nee, dat moet je niet doen. Dat vinden we niet oké. Okay. Maar wie we wel de 4 stickers kunnen uitdelen, dat is Marijn. Want die heeft waar, niet waar, niet waar geantwoord.
2: Goed gedaan, Marijn.
0: In de app via studio11.nl/WhatsApp. Dus Marijn, van harte. Gefeliciteerd, Lapstaart. Jij bent bij deze de dagwinnaar van dinsdag 14 juli. 2026. En je krijgt die 4 stickers van ons.
2: Yes.
0: En moet je wel even je contactgegevens naar ons opsturen, want anders kunnen we het niet naar je opsturen.
2: Precies dat.
0: Dan hopen we het in ieder geval vanmiddag nog op de bus te doen. Dus bedankt Marijn. En van harte, wil je dit ook? De 4 stickers en de titel dagwinnaar? Nou, dan moet je morgen even meespelen via studio11.nl/WhatsApp met waar of niet waar, want uiteindelijk kan jij dit ook gewoon allemaal verdienen.
2: Precies dat.
0: Zo moeilijk doen we ook weer niet.
2: Nee.
0: Het is gewoon ook gewoon voor de fun, hè?
2: Daarom.
0: Ja, zo is het.
2: Voor de leuk. Voor de lol.
0: Voor de leuk?
2: Ja, voor de leuk.
0: Voor de leuk. En leuk wordt het ook zometeen in de ochtendshow. Want we gaan weer ronden te voor- of te naspelen. Ook zometeen. Dan gaan we het even hebben over een sportieve activiteit. Er staat weer wat op de planning. Het is zomer natuurlijk. Dus er zijn allerlei zomerse activiteiten te vinden. Of dit nou per se te maken heeft met de zomer. Nou, eerder met sport dus. Ben je een beetje van de sport, dan moet je zeker blijven luisteren. Want wellicht kun je meedoen.
2: En anders kun je misschien nog wel wat doen voor de sportuitzending hier van Sportlokaal.
0: Dat sowieso. We zijn altijd op zoek naar mensen. Dus meld je vooral. redactie@studio11.nl. Zometeen in de ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: De Ochtendshow.
0: Hele goedemorgen. Je bent bij de Ochtendshow op Studio Alphen en Kagebrazen. Het is tijd voor het nieuws van 8:02. Door het NOS.
14: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
15: De eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
14: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
5: Ze hebben heel weinig neerslag gezien, heel veel verdamping, zo'n 4 à 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
14: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen.

0: Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alle verschil. Wat is het verschil?
2: Of dat je nou met 15 graden gaat slapen of met 20 graden. Ik vind het laatst vind ik heftiger, hoor.
1: Ja, nou ja, ik zou zeggen bijna...
3: De korte broek, die kan wel aan. De korte broek, die kan wel aan.
1: Maar op het moment dat je met 20 graden gaat slapen... kan de korte broek wel uit, hoor.
2: Ik wil net zeggen.
1: Ander nieuws, en dat gaat over het nieuws uit de regio. Je krijgt van Richard Houman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een oud-burgemeester van de voormalige gemeente Alphen... had belangen bij plantages en tot slaafgemaakte in Suriname... Dat blijkt uit onderzoek naar Johannes Jacobus Oijkaas... die tussen 1825 en 1836 burgemeester was. Ook zijn familie had banden met plantages. De onderzoekers pleiten voor vervolgonderzoek en excuses van de gemeente. De gemeente zegt de nieuwe informatie te zullen bestuderen. Bewoners van buurtschap Gausluis in Alphen aan de Rijn... kampen al jaren met ernstige vliegenoverlast. Op warme dagen gaat het volgens inwoners om honderden vliegen in en rond hun woningen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Na klachten heeft de omgevingsdienst extra controles uitgevoerd... bij afvalverwerkende bedrijven op industrieterrein De Schans. Bewoners hopen dat er snel een oplossing komt voor de terugkerende overlast. De nieuwe coalitie in Kagen-Brazen wil opnieuw onderzoeken... of er een middelbare school in de gemeente kan komen. De voorkeur gaat uit naar een vestiging van een bestaande school met VMBO-onderwijs. Leerlingen moeten nu vaak naar omliggende gemeenten reizen. Een petitie voor een nieuw onderzoek naar middelbaar onderwijs in Kagen-Brazen is inmiddels honderden keren ondertekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, het is wat drukker geworden op de wegen in de regio. Er zijn 10 files te melden. Totale lengte van 54 kilometer en een vertragingstijd van ietsjes meer dan een uur. Je krijgt van mij de langste, die duren 5 minuten of langer. Om te beginnen op de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein staat 9 kilometer. De vertragingstijd is daar 7 minuten. Daar via de naar richting Amsterdam levert je oponthoud op van 11 minuten. Bij Zoeterwoude-Rijndijk staat 5 kilometer. Dan de A4 Amsterdam richting Den Haag. Bij knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 9 kilometer. Vertraging is daar 6 minuten. En de A12 Utrecht richting Den Haag tussen knooppunt Gouwe en Blijswijk 6 kilometer. En je oponthoud duurt daar zo'n 5 minuten. Op diezelfde weg, maar dan tussen Blijswijk en Noordorp 6 kilometer 6 minuten vertraging. Dan wegwerkzaamheden op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... levert je oponthoud op van 9 minuten. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein... wordt er aan de weg gewerkt. Er staat op dit moment 6 kilometer. En de N11 Bodegraven richting Leiden is ook een file te melden... tussen Haaswouderdorp en Zoeterwoude-Wijpoort staat hij. 2 kilometer duurt hij en de vertragingstijd is 6 minuten. Ries, hoe is verder op het spoor?
2: Rondom Amsterdam voor allerlei dingen, maar niks in onze regio.
1: Rondom Amsterdam? Rondom Schiphol? Ja, en dat
2: wil je weten?
1: Het ligt eraan waar. Waar is het?
2: Door een seinstoring rijden en minder sprinters... tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp. Dat duurt allemaal nog tot vanavond 11:30. Oh. En een defecte trein zorgt ervoor dat er tussen Amsterdam Sloterdijk en Haarlem geen treinen rijden.
1: Oh, oké. Okay.
2: Dus en dat duurt nog tot 20:30.
1: Oh, dat duurt nog 20 minuten zo ongeveer. Ja. En anders tot Hoofddorp moet je even anders rijden.
2: Ja.
1: Ja. Mijn muziekje is ook kapot, geloof ik.
2: Oh. Nou, ja. Wil je niet meer doen?
1: Nou ja, voor nu even. Is het ook klaar, weet je wel. We zijn klaar.
2: Even vriendelijk toespreken dan.
1: Even vriendelijk toe.
2: Ja.
1: Nou, zeg eens wat liefst. Zeg eens wat liefst tegen hem dan.
2: Nou, ga ze doen. Alsjeblieft.
1: Ja. Maar goed, hij kan ook weer uit, want we zijn klaar.
4: De Ochtendshow met Wesley Hoek.
1: Ja, goedemorgen.

0: What's Love Got To Do With It van Keigo en Tina Turner in de ochtendshow. En Hungry Like A Wolf van Duran Duran. Ja, die hoor je daarvoor. Deze dinsdag 14 juli 2026 is het vandaag. Ja, de ochtendshow op Studio Alphen en Kaag en Brazem. Laten we even wat nieuws behandelen, want er is goed nieuws voor treinreizigers in de regio. Als alles volgens planning verloopt, dan krijgt Hazeswoude Rijndijk in 2035 eindelijk de lang verwachte eigen treinstation.
1: Hè?
0: Ja, het heeft lang geduurd hoor. En ook de planning daarvoor heeft heel lang geduurd. Het station die moet verrijzen langs de oude lijn. De oude lijn is dat. Zo wordt die ook genoemd. Tussen Leiden en Alphen aan de Rijn. En moet de bereikbaarheid van de regio flink verbeteren. Nou, uiteindelijk wordt er al jaren over gesproken. Maar nu lijkt het daadwerkelijk zicht te zijn op de uitvoering daarvan. Nou, dat zou fijn zijn. Want dat is toch wel een gedoe hoor. Voor de mensen vanuit die kant. Maar ook om die kant op te komen. En dan niet iedere keer over de N11 te moeten rijden en in de file aan te sluiten. Dat is toch altijd irritant. Irritant is ook, de Steekterbrug, die wordt natuurlijk verbouwd. Automobilisten in Alphen die moeten de komende tijd rekening houden met extra hinder op de Steekterbrug. Want door werkzaamheden is tijdelijk minder ruimte beschikbaar voor het autoverkeer. Dat kan vooral tijdens de spits voor langere wachttijden zorgen. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon gebruik blijven maken van de brug.
2: Ja.
0: Ja, de automobilisten dus ook, maar je moet daar wel aansluiten dus.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en al over die spoorbrug, want daar is natuurlijk ook genoeg over te doen geweest. Het treinen rijden inmiddels wel weer normaal, maar afgelopen week was er een storing aan de spoorbrug bij Alphen. Hij is inmiddels verholpen, toch waarschuwen betrokkenen dat de brug aan het einde van haar levensduur is. De installatie kampt steeds vaker met technische problemen. Ja, en dat zorgt regelmatig voor vertragingen. De roep om vervanging wordt daardoor steeds luider. Nu staat die vervanging ook op de planning. Maar dat gaat wel een jaartje of, wat is het, 2 duur of zo, toch? Het is echt, het treinverkeer tussen Alphen en Bodegraven gaat echt voor een langere tijd gaat dat op de schop.
1: Ja, dat is waar. Ja. Volgens mij hebben we binnenkort ook, tenminste na de vakantie, hebben we geloof ik iemand daarvoor in de uitzending.
0: Ja, we wilden met NS bellen, of ProRail, weet ik veel met wie we wilden bellen, maar die was op vakantie. Ja, dat is ook een beetje lastig. Dan ga je bellen en dan wordt er gezegd... Oh, wacht even. Beste reizigers, op dit moment ben ik op vakantie, maar na de vakantie ben ik weer beschikbaar om met u in gesprek te gaan. Ja. En er wordt er vaak ook geroepen.
3: Herhaling.
0: Nee, maar dat gaan we dan niet doen. Na de vakantie, ook als wij weer terug zijn in de ochtendshow, daar gaan we het er natuurlijk ook even over hebben. Want we zijn wel even benieuwd waarom het nou allemaal zo lang duurt. En of dat er geen beter alternatief is dan het busvervoer en dat soort zaken. En laten we het over wat leukers hebben, want voor het 18 jaar op rij stond in Hazeswoudendorp afgelopen weekend in het teken van de Junior Triathlon. Afgelopen zondag namen deelnemers in de leeftijdscategorie 7 tot en met 14 jaar het tegen elkaar op door hard te lopen, te zwemmen, maar ook te fietsen. Ja, aan de lijn, organisator en triatleet Olivier Dezen. Goedemorgen, Olivier.
4: Goedemorgen.
0: Vandaag 14 juli. Jij hebt Franse roots, toch?
4: Ja, ik ben Fransman, klopt.
0: Ja, ga je dat nog vieren vandaag dan?
4: Nee, helaas. Ik ben in Nederland. Ik ga werken. Maar ik werk wel namelijk met Franse klanten. Dus het wordt rustig op de telefoon.
0: Ja, iedereen is vrij.
4: Inderdaad.
0: Ja, maar is het iets wat wel doorgaans wel gewoon in Nederland nog wordt gevierd eigenlijk?
4: Bij de Franse mensen hier wonen wel. Maar ik woon in Hazeswoude. Ik woon hier meer dan 20 jaar. Dus dat is hier mijn huis.
0: Ja, je voelt je wat minder betrokken bij Frankrijk dan bij Hazeswoude tegenwoordig?
4: Hazeswoude is belangrijk, maar ik ben nog steeds 100% Fransman.
0: Ja, dat wel. Oké. Dus het zit er wel nog steeds in, zeg maar.
4: Ja, absoluut.
0: Ja. En laten we dan teruggaan naar de triathlon. Ja, het Jeugdjournaal was afgelopen zondag ook te vinden in Hazeswoudendorp. Laten we heel even luisteren naar hoe zij dat hebben ervaren.
5: In Hazeswoudendorp doen meer dan 200 kinderen mee aan een kindertriathlon.
6: Ik denk dat het wel op zich zwaar wordt aan het einde, want dan heb je al 2 onderdelen gehad, of 1 onderdeel. Maar ik denk wel dat ik het einde ga halen.
7: Mooie dag, dus ik denk, gaat wel lukken, denk ik.
8: Ik probeer onder een uur te blijven.
9: Ja, het is gewoon gezellig en je bent lekker bezig.
10: Ik heb wel goede conditie, ik heb vroeger gezwommen. En ik denk wel dat ik het kan.
0: Ja, het klinkt in ieder geval als een hele gezellige geboel daar afgelopen zondag. Was dat ook zo, Olivier?
4: Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was fantastisch. Ten eerste, er waren ietsjes meer dan 200 deelnemers. Dat was een record voor ons, boven de mijlpaal 200. En het weer was hartstikke mooi, dus dat was leuk. Het was een beetje uitdagend, het was een beetje heel warm, extreem warm. Maar het is allemaal goed gelopen en net zoals altijd een fantastische sfeer op het terrein van het zwembad De Hazelaar. Dus het was weer een mooi feest.
0: Het was weer een mooi feest. En nu zeg je ook, ja, het was wel warm. Maar ja, het voordeel is wel, ten opzichte van een normale hardloopwedstrijd, dat je wel even een plonsje kan nemen. Ja, je moet wel, want anders dan ga je die triathlon niet klaren natuurlijk. Maar het is wel lekker om even af te koelen, neem ik aan.
4: Ja, maar je begint met zwemmen. Dus,
0: oh, je begint ermee?
4: Ja, absoluut. Ja. We gaan de vorderen niet veranderen. Dus zwemmen, fietsen en hardlopen. Maar we hebben op het parcours echt heel goed gekeken dit jaar. En met de hulp van de deelnemers, dat het ging goed met verkoeling, sponsen, et cetera. En niks ernstigs is gebeurd.
0: Nee, dat is mooi om te horen. Het is wel een flinke inzet, hè, wat die jongeren moeten leveren. 7 tot en met 14 jaar. Ze moeten dan inderdaad zwemmen, fietsen, hardlopen. 75 meter zwemmen, 5 kilometer fietsen en 1,25 kilometer hardlopen. Dat is ongeveer een rondje, zeg maar. Waarom is dat, zeg maar, niet zoals de volwassenen dat doen?
4: De afstand dat je noemt, het is voor de kleine, voor de jonge leeftijd van 7 tot 10.
0: Oh ja,
4: en
0: ja.
4: Voor de 11 tot 14, het is 125 zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 hardlopen.
0: Ja, iets meer is dat inderdaad.
4: Ja, ja. Twee keer meer. En wat we zien is dat de jonge afstand, de jonge deelnemers van de korte afstand, die doen het gemakkelijk, maar het is nog steeds een mooie prestatie. En de kinderen van de lange afstand, dat is dan echt een hele mooie prestatie. Van ze komen een beetje moe, kapot van het hardlopen. Maar het komt uiteindelijk altijd goed.
0: Het komt uiteindelijk altijd goed. En het mooie is wel dat de jongeren zich dus inzetten. Echt wel aan ja, het sportieve gedeelte werken. Nu vertelde je net, ja, een record aantal deelnemers. Hoe kan het zo zijn dat er dit jaar meer deelnemers zijn dan ooit voor de triathlon na Zwaardendorp?
4: Ik denk dat het is nu de achtste keer, maar bijna 10 jaar. Hè. De eerste was in 2017, maar langzamerhand worden bekend door de kinderen, door de ouders. Ze komen van steeds verder. Ik zou zeggen van A tot Z, Alphen van Zoetermeer, maar ook tot Den Haag, Rotterdam, Utrecht. Dus heel veel kinderen vinden het heel leuk om deze wedstrijd te doen. Want het is een mooie, een mooie locatie. In juli, dat is leuk, net voor de vakantie. Het is goed georganiseerd. Fietsen in de polder is fantastisch. En ook lokaal worden we heel goed ondersteund door de populatie. Om de vrijwilligers te vinden. En de deelnemers in de klassen.
0: Ja. Dus iedereen die zet zich daarvoor in en daardoor is het enthousiasme ook groter om dus mee te doen, om je aan te melden.
4: Ja, inderdaad. Nee, dat ging dit jaar ging het heel spoedig de inschrijven. We waren vol eigenlijk bijna een maand van tevoren. En toen hebben we besloten om een extra startgolf toe te voeren.
0: Oh ja, dus dat je eigenlijk een soort van voorinschrijving krijgt.
4: Ja, de inschrijving begint altijd in de buurt van april. Het geeft rust in de organisatie en het gaat super.
0: Zit het evenement daarmee aan zijn tak? Of kunnen jullie nog verder uitbreiden voor de komende jaren?
4: Nou, we zagen dit jaar dat 200 is wel een mooi aantal. We zoeken niet per se naar 300 of 400. Dat

0: moet het zal alleen maar meer zijn. Dat is leuk, maar wat we willen vooral houden, het is de lokale sfeer. Dat het blijft een mooi feest. Dat is heel belangrijk voor ons, dat iedereen in het dorp voelt zich betrokken bij dit wedstrijd.
1: Ja, dus het doel aan zich is niet per se om uit te breiden en heel groot te worden, maar vooral om echt er een leuk evenement van te kunnen blijven maken.
0: Ja, wat je zegt is dat het moet een leuk evenement blijven. Dus, ja. Dus wat we willen is dat als de deelnemers en het publiek en de vrijwilligers komen, dat ze zien een mooi feest op het terrein van het zwembad.
1: Er worden net eigenlijk de doelstellingen bij het Jeugdjournaal van een aantal deelnemers. Hoe hebben de kinderen het uiteindelijk ervaren? Behalve dat ze kapot waren van hun inzet.
0: Je bedoelt dat de NOS kwam?
1: Ja,
0: ze vinden het fantastisch. Het is net zoals wij, dat is eigenlijk de kers op de taart voor ons, van de mannen, voorbereidingen. En als de kinderen zien een cameramat met een grote camera op zijn schouder en een verslaggever, ze vinden het fantastisch om te zien.
1: En hoe vonden ze het evenement zelf? Want ze waren natuurlijk wel kapot aan het einde van de wedstrijd eigenlijk.
0: Nou, de kinderen en de ouders zijn tevreden. Op het moment dat ze aan het hardlopen zijn, is het zwaar. Maar bij de finish, dan ga je, ik denk misschien 1 uur of 2 uur later, hoor je ook, okay, wanneer is de volgende keer? En iedereen zegt na afloop, we komen weer volgend jaar. Dus dat is leuk om te horen.
1: Ja, dus ze zijn wel enthousiast en dat ze volgend jaar wel opnieuw mee willen doen.
0: Ja, absoluut. En wat we zien is dat er zijn families, misschien een beetje triathlonfans of zo, maar die komen echt misschien voor de 5e, 6e keer op reis. Ze denken, we willen die afspraak niet missen. We vinden het leuk om te gaan sporten in Hazenswoude dorp.
1: Dus als het aan de kinderen ligt, zijn ze er volgend jaar weer bij. Als het aan de organisatie ligt, is er volgend jaar dan weer een editie?
0: Ja, ik denk van wel.
1: Denk het wel. Er zit toch een kleine twijfel in dan, Olivier?
0: Nee, dat is altijd een grote inspanning. Maar ja. Het is echt heel leuk om te doen. En we zitten dichtbij de 10e editie. Dit jaar was het een hele mooie editie met mooi weer. Afgelopen jaar was het een beetje minder. Maar elke keer komen we terug. Kijken we heel blij naar de laatste editie. Dus het komt zeker opnieuw.
1: Wat zou je tot slot willen zeggen tegen jongeren die eigenlijk twijfelden om mee te doen? Of eigenlijk jongeren die hier niet mee bekend zijn? Want triathlon, dan denk ik niet meteen aan jongeren. Maar er is daadwerkelijk dus een junior editie in Hazenswoudendorp. Mogelijk dus volgend jaar weer. Wat zou je tegen ze willen zeggen om ze een beetje te enthousiasmeren, om ze over te halen om volgend jaar deel te nemen?
0: Okay. Ten eerste kunnen ze bekijken op de website alle foto's en alle filmpjes die gaan binnenkort verschijnen. En het is vooral een leuk evenement. Het is niet alleen een kale sportwedstrijd, maar we vinden het leuk om de kinderen die minder ervaring of geen ervaring hebben om te komen sporten. Het is een leuke sportmiddag. En het evenement, de locatie is schitterend. En wat we doen ook is, we organiseren ook gratis trainingen in de weken voor het evenement, zodat ze kunnen een beetje proeven hoe gaat het. En ze zien wel, dat is eigenlijk heel makkelijk en het is leuk. En ik zie, je ziet fiets van kleine meisjes met fietsmandjes. Het is heel gezellig.
1: Er wordt getraind met dat soort fietsen?
0: Ja,
1: dat was goed.
0: De motto is, iedereen kan meedoen.
1: Ja, en dat is ook een beetje de insteek natuurlijk. En vandaar ook die trainingen vooraf. Nee, laten we dan vanuit gaan, Olivier, dat er volgend jaar weer een editie is. En laten we dan afspreken dat we volgend jaar elkaar weer aan de lijn hebben hierover.
0: Nou, jullie zijn welkom.
1: Dankjewel. Dankjewel ook voor dit moment. En een hele mooie dag gewenst voor vandaag.
0: Jullie ook. Bedankt. Here we go
2: again. De Ochtendshow.

0: Is Alan Clark nog steeds aan het werk? Of lange tijd niks van gehoord, hè? This ain't gonna work, Alan Clark. Hij is zeker nog aan het werk. Schrijft en produceert veel muziek voor andere artiesten. Dus zeker aan het werk. En ook staat hij dit najaar op de planken met zijn theatertour Date Night. Om jouw vraag te beantwoorden, Ries. Want ik kreeg de opmerking van je. Van, hoe zit het nou met die Alan Clark? Hè? Is die, doet hij het nog? Nou, hij doet het nog zeker. Ah, en springlevend dus in dat opzicht. Want ja, als hij in de theaters staat, dan heeft hij zeker. Alan Clark dus in de ochtendshow. Zometeen in de ochtendshow dan gaan we weer een nieuwe ronde spelen van de voor of de na. Het is de muziekkennisquiz die we proberen rond 8:15 elke werkdag te spelen. Wat gaan we doen? Nou, ik ga zometeen een fragment van een liedje draaien. En aan jou de taak om titel en artiest door te appen via de app studio11.nl/WhatsApp. En ook willen van je weten of dat die voor of na een bepaald jaartoe is uitgebracht. Nou, gisteren hadden wij Crowded House en Weather With You. Die komt uit het jaar 1991, althans de albumversie. Ja, de singleversie komt uit 92, maar ja, officieel dus uitgebracht in 91. En dat betekent dat dat het jaartal is wat we aanhouden in de voor of de na. En meespelen kan dus via de app studio11.nl/WhatsApp. Ja, en Ries, zometeen dan hebben we natuurlijk het nieuws uit de regio. Mm-hmm. Wat heb jij onder andere in het nieuws zometeen?
1: Wat heb ik onder andere in het nieuws uit de regio? Hij wilde weer eens niet laden, die pagina. Zullen we even zien?
0: Oh, hij wilde... Ik dacht...
1: spookrijder gisteren op de NL.
0: Oh ja, spookrijder inderdaad.
1: Wij schrokken er wel van gisteren toen we dat in één keer voorbij zagen komen.
0: Ja, het was de eerste keer dat we die melding hadden. Dus in zoverre... Het gebeurt niet vaak, nee. Dus dan schrik je er wel even van.
1: Ja.
0: Ik dacht dat je wilde zeggen van hij kan het weer eens niet laten. Maar je bedoelde laden. En dan laden, ging het over de webpagina en niet over mijn persoon.
1: Nee.
0: Nou, dat allemaal zometeen in het nieuws uit de regio. Eerst het nieuws van de wereld. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met blussen. Gisteren zijn twee verdachten opgepakt op verdenking van brandstichting. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het doelen in Bahrein aangevallen en twee schepen in de straat van Hormuz. Rijkswaterstaat noemt de lage waterstand in de rivieren uitzonderlijk zo vroeg in de zomer. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 in het zuiden.
0: Tot zover het nieuws uit de wereld van Dorald Megens. Dankjewel, Dorald.

0: en Alfia in de tweede klasse. De clubs uit de vierde klasse zijn verdeeld over twee competities. De volledige indelingen en alle tegenstanders zijn te vinden op studioalfa.nl. Bij een grote brand in Weteringbrug zijn afgelopen weekend brandresten neergekomen in Nieuwe Wetering, Oude Wetering, Rijp Wetering en Oud Ade. Volgens de veiligheidsregio zijn de deeltjes niet gevaarlijk en bevatten ze geen asbest. De brand ontstond zondagochtend vroeg in een schuur en sloeg over naar een meubelmakerij. Het gebouw stortte in. Er raakte niemand gewond. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Ja, hier schrok ik ook wel een beetje van.
0: Ja, je denkt alweer.
1: Nee, ja, voorheen werkte ik inderdaad voor een meubelbedrijf. Daar hebben we een hele grote brand gehad. Ja. Nou, zo'n 5 jaar geleden inmiddels alweer. Hè? Het is al zo lang geleden.
0: En die ontstond ook ergens anders.
1: En die ontstond ook ergens anders. Ja, vanwege een of andere gasfles die de lucht in sprong vanwege de hitte. Kwam die in het magazijn terecht daarvan. Maar ja, goed, die rookwolken waren zo groot.
0: Ja.
1: Dat we dachten, nou, we moeten op zoek naar ander werk. Gelukkig hoefde dat niet. Maar ja, het was toch wel een flinke klap. En ook voor de bedrijven die daadwerkelijk helemaal de grond zijn afgebrand.
0: Ja.
1: Ik las dit nieuws. Ik denk, het zal toch niet weer. Maar gelukkig niet voor dat bedrijf. Maar ja, voor het bedrijf wat wel schade heeft, is het wel een flinke aandeelating, zeg.
0: Ja, zeker. En als het dan ook nog eens een keertje niet door eigen toedoen is dat je zelf iets fout hebt gedaan, maar dat bijvoorbeeld bij naast je in de schuur waarschijnlijk gewoon een elektrische fiets in vlam heeft gevat.
1: Ja, dat zou zo maar kunnen, inderdaad. Ja. Heftig nieuws voor de ondernemers. Veel sterkte voor hun gewenst. En dankjewel, Ries, voor het nieuws. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er staan nog 7 files in de regio, 29 kilometer in totaal, en een totale vertragingstijd van bijna 3 kwartier. Te vinden onder andere op de A4, Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt De Hoek en Amsterdam Sloten, staat 5 kilometer, vertraging duurt daar zo'n 8 minuten. Na A12 dan, Utrecht richting Den Haag, tussen Blijswijk en Nootdorp, 5 kilometer ook. De vertraging is daar iets minder lang, namelijk 6 minuten. Wegwerkzaamheden zorgen ook voor oponthoud op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Bij Moordrecht wordt er aan de weg gewerkt. Er staat op dit moment 6 kilometer, vertraging is daar iets meer dan 10 minuten. En de N11 Bodegraven richting Leiden levert je oponthoud op van 5 minuten. Tussen Hazewoudendorp en Zoetewoudewijpoort staat er 2 kilometer. Is er ook file te vinden op het spoor?
0: Ik heb niks te melden.
1: Alles rijdt door.
0: Yes.
1: Nou, dat is mooi. Kunnen wij ook door met de ochtendshow. Het is 8 minuten over 8:30. Zometeen dus de voor of de na. Speel mee via de app studioalf.nl/WhatsApp.

0: Salavi, baby.
1: Ja, Salavi en zo. My Oh My, de nieuwste Chris Cross Amsterdam, samen met Willy William, hoorde hier. Ja, gisteren mocht ik hem niet van je draaien in het Rad van Fortuin. Want uiteindelijk ging je voor een ander plaatje, namelijk...
2: ja, sorry hoor.
1: De mama number 5. Nou ja, goed, sorry hoor. Op zich hoef je daar je excuses niet voor te maken.
2: Dat is mijn schuld.
1: Want uiteindelijk bepaal jij wie wij rond 9:15 draaien in de ochtendshow. Dat allemaal in het kader van het Rad van Fortuin. Vandaag hebben we opnieuw twee platen voor je klaarstaan.
2: Ja.
1: En de vraag is eigenlijk om te stemmen via @studiohalf op Instagram. Want uiteindelijk bepaal jij wie wij draaien rond 9:15. Door te stemmen, want ja, uiteindelijk de meeste stemmen gelden.
2: Ja, dus, dat is altijd natuurlijk.
1: Dat is voor het Rad van Fortuin. Over een uurtje ongeveer, dan hoor je de winnaar daarvan. Dus je hebt nog ongeveer een uur om te stemmen.
2: Je moet wel stemmen, want het staat op dit moment 50-50.
1: Oei, ja, dat is toch wel... vergeet de parels gaat het om, hè, vandaag.
2: Ja, ja,
1: ja, dus, nou ja, goed, stem vooral. Een uurtje heb je nog. En uiteindelijk hopen we zometeen een winnaar uit te kunnen roepen wat betreft...

het Rad van Fortuin. En we hebben je ook nodig voor een ander spelletje. Want in feite is het gewoon een spel natuurlijk allemaal. Maar ja, we gaan hem weer doen. De voor of de na. We gaan je muziekkennis testen in de ochtendshow. Wat gaat er gebeuren? Ik ga zo meteen een fragment draaien van een liedje. En aan jou de taak om titel en artiest door te geven via de app. studiealf.nl/WhatsApp. In je bericht zet je de titel en artiest neer. Maar ook willen van je weten of dat hij voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar. Mijn geboortejaar 1991. Want ja, daar komt Crowded House en Weather With You vandaan. En dat is de plaat waar we gisteren naar zochten in de voor of de na. Maar geef je antwoord door. studiealf.nl/WhatsApp. Titel en artiest en voor of na het jaar 1991. Dat is dan textueel de opdracht. Dit is de opdracht in de muziek. Oftewel, zo klinkt die.

0: Ik kan me nog goed herinneren dat deze plaat voor het eerst op MTV verscheen.
1: Is dat zo?
0: Ja.
1: Oh, dat is wel lang geleden dan jaren 90, neem ik aan.
0: Ja.
1: Ja, oké. Dat is een kleine hint om mee te geven. Ja. Want dit gaat wel even om de gitaarpuristen, hè, die dit weten.
0: Ja.
1: Want die kunnen meteen al aan de gitaarrefrein bedenken welke plaat het is. Wie de artiest is, wat de titel is en of dat hij voor of na het jaar 1991 is uitgebracht. Wie is het? Ik ben vooral benieuwd of dat mensen het weten. De mensen die niet zo van de gitaarmuziek zijn, maar het vooral aan de zang kunnen horen, nou, die kunnen hun geluk nu op, want ik ga namelijk nog een ietsjes verder stukje laten horen. Van de zang in deze plaat, moet je eens luisteren.

0: Ja. Ik vind het knap.
1: Ja?
0: Ja, want Ben die appt al direct naar studioalf.nl, schijnschrijf WhatsApp. Hij is de voorzitter van Studio Alf en Kage Brazem. Maar die doet elke dag mee met de voor of de na, waar het kan natuurlijk. Want ja, als hij in vergadering zit of op vakantie is, dan slaat hij even een keertje over. Vandaag doet hij voor de tweede dag op rij mee. En ja, echt, voordat ik... in ieder geval de zang instarten, de stem liet horen die achter deze artiest verschuilt. Wist hij het al?
1: Ja,
0: en dat vind ik toch heel knap. Dus heel goed Ben, lekker bezig. Althans, we weten nog niet of het goed is. Zometeen gaan we de antwoord eens even doornemen. Want eerst geven we jou ook nog even de kans om een antwoord door te appen. studio11.nl/WhatsApp. We zijn op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 1991 uitgebracht. En wellicht, als jij het antwoord goed hebt, ben jij zometeen de dagwinnaar in de voor of de na van deze dinsdag 14 juli. Dus nogmaals, titel en artiest voor of na het jaar 1991. En wellicht ben jij de dagwinnaar. En ja, het gaat voor de duidelijkheid om dit fragment. Ja, echt lekker plaat. Misschien dat we hem zo meteen nog gaan draaien als we er tijd voor hebben. Hier is deze plaat van Moni Love. 1990 komt hij. It's

It's a Shame uit 1990, Moni Love in de ochtendshow. Daarvoor hoorde je het fragment waarmee we spelen vandaag. Oftewel de opdracht in de voor of de na. Ja, want waar het lukt spelen we de muziekkennisquiz in de ochtendshow. Ik ga een fragment draaien van een liedje, althans dat heb ik net gedaan. Maar dat is wel een beetje de doelstelling in dit spel. Uiteindelijk is dan jouw taak om titel en artiest door te appen via de app studioalf.nl/WhatsApp. Ook willen we weten of dat hij voor of na een bepaald jaartal is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar 1991. Dus even resume. We willen weten, titel en artiest, voor of na het jaar 1991 uitgebracht. En dat gaat dan om het volgende fragment, oftewel de opdracht voor vandaag.

0: klein stukje zang nog erbij, wat ik als tweede fragment liet horen. Want ja, de echte gitaarpuristen die wisten al meteen naar wie we op zoek zijn.
1: Uiteraard.
0: Maar zeker ook als je de stem erbij hoort, dan zou je het ook moeten weten. Althans, als je een beetje in deze muziek je thuis voelt. Maar Ries, jij zei meteen, ik heb een idee. Ja. Wat zou het voor zijn volgens jou?
1: Ik had gelijk een lach van herkenning, om het zo maar te zeggen.
0: Die was te horen, ja.
1: Er zijn de Black Crowes met Remedy.
0: Oké, en dan voor of na het jaar 1991?
1: Ja, dat is een listige.
0: Dat is wel de listige vraag natuurlijk en de opdracht binnen dit hele spel.
1: Dan zeg ik toch na 1991, maar dat zal niet veel later zijn. Misschien 93 of 92 of zoiets. Maar...
0: Alright. Ben natuurlijk al meteen op de app na het gitaarstukje. Waarbij die zegt, ja, dit zijn de Black Crowes Remedy uit 87? Nou, oké, later dan, 1990.

0: Maar ik gok wel voor 1991, zegt hij erbij.
1: Oh, ja, het is heel lastig, is dit.
0: En verder geeft hij complimenten aan de muzieksamenstelling van vandaag. Hij hoorde Duran Duran, Tina Turner. De soulknijter van Money Love, ja, hoorde die ook. Blijft persoonlijk natuurlijk ook zijn muziekkeuze, zo zegt hij er ook bij. Maar dit is prima in mijn straatje. Nou, dat is lekker. De opdracht voor vandaag in de voor of de na ligt wat dat betreft ook in zijn straatje. Want ik heb nog niet gehoord...
2: Ja, dit... Dat vind ik niks.
0: Zo'n popkutje.
1: Nou.
0: Ja, af en toe dan komt dat er wel eens even doorheen natuurlijk. Ja. Maar dat, ja, dat ligt natuurlijk aan je muzieksmaak. Maar dit ligt in zijn straatje. Ja, ligt dit ook in het straatje van de daadwerkelijke winnaar van vandaag? Althans, dat hopen we dan. Want Nova doet mee vandaag, maar die zegt, ja, ik heb geen idee. Ja, dat werkt niet, Nova. Je moet wel een antwoord insturen. Al doe je maar een gokje. Ja, wellicht heb je een goed gokje gedaan en win je zomaar. Want ja, de titeldagwinnaar staat op het spel. En natuurlijk ook de vier stickers, hè, die op je liggen te wachten.
1: Ja.
0: Maar Veer doet ook mee en die zegt... Remedy van The Black Crowes. Veel gespeeld op mijn gitaar vroeger.
1: Ja, dat is een heerlijke plaats om te spelen.
0: Ja, jij speelt...
1: Ik heb een blauwe maandag
0: wel een heel klein beetje.
1: Ik heb een blauwe maandag heb ik gitaar gespeeld, inderdaad.
0: Ja, maar dit lag niet in jouw...
1: Nee, ik miste een distortion pedal.
0: Oh ja, dat werkt dan niet, inderdaad. En goed, is het inderdaad zoals Ben, zoals Richard... maar ook zoals Veer zegt, The Black Crowes met Remedy? Ik ga het antwoord invullen in de computer. En die moet gaan bepalen of dat het antwoord wat is gegeven... ook goed blijkt te zijn... Ik zit te wachten op een groen scherm, want als er geen groen scherm is, dan kunnen we niet door. Rood is ho, oranje is even wachten en groen is natuurlijk doorrijden. Nou, we kunnen doorrijden en we kunnen ook vermelden... dat het hartstikke goed is. Dus
1: mooi.
0: Lekker bezig, zowel Ben als Richard. Maar ook zeker Veer, want ja, Veer is bij deze de officiële dagwinnaar... van de voor of de na op deze dinsdag 14 juli. En nu krijg ik nog een appje van Mats. Die zegt, ja, goedemorgen, maar allemaal leuk en aardig. Heeft iemand het ook wel eens fout?
1: Ja, genoeg.
0: Ja, we zoeken altijd wel natuurlijk naar de winnaar, hè, naar het winnende antwoord, want... Tussen al die appjes zal er echt wel een keer een goed antwoord tussen zitten.
1: Jij zegt dat het is op zeker zo. Het. Alhoewel, ik moet wel zeggen, je zegt het vaker bij waar of niet waar... dat mensen het fout hebben, als dat je het bij dit onderdeel zegt.
0: Ja, dat klopt, want we willen een beetje de positiviteit daarin houden.
1: Ja,
0: oké,
1: niet
0: in
1: te negatief
0: spel.
1: Zijn. Nee,
0: maar aan de andere kant, het komt ook vaak voor... dat er gewoon mensen het niet goed hebben.
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja, dan zou je dan dit horen. Maar gelukkig is dat vandaag niet zo. Veer, die is... de gelukkige winnaar van vandaag. En wellicht morgen rond de klok van kwart voor negen is dat dan. Ja, kwart voor negen. Dan spelen we weer de voor of de na. We proberen hem altijd een beetje in te schuiven. Hè. Het ligt een beetje aan de planning en zo. Maar ja, als het goed is, als ik een beetje zicht op de planning heb van morgen... dan kunnen we morgen weer doen. Kwart voor negen, de voor of de na. Wil je ook de dagwinnaar worden? Speel dan vooral mee via de app studioalf.nl/WhatsApp. Woe! Misschien klinkt zo wel morgen bij jou thuis. Dat zou maar kunnen. Nyahorn. Hij is very slow vandaag en heeft ook slow hands. En hoe klinkt dat dan nou zo?

0: hands.
1: Nayor en Slow Hands in de ochtendshow uit het jaar 2017. Nu vergeet ik één ding. Slow Hands. Om te vertellen uit welk jaar Remedy van de Black Crowes komt. De opdracht in de voor of de na. Hij komt niet voor het jaar 1991 vandaan, maar na het jaar 1991. En niet zo heel gek ver van 1991 vandaan.
2: Oké. Okay.
1: Een jaar later. 1992, ja.
2: Ah.
1: Dus dat is in de volledigheid de officiële uitslag van de voor of de na van vandaag. Zeg, het is 8:55, we maken ons op voor het nieuws. Zometeen in de ochtendshow dan gaan we even bellen met iemand die eremateriaal heeft toegekend gekregen.
2: Oh ja.
1: Maar dan, ik weet niet of er fysiek iets tegenover stond. Of dat het alleen maar, ja, dat zou goed kunnen. Of een muntje of zo, of een beker. Ja, ik weet het allemaal niet.
2: Ik weet het ook niet. Dat gaan we misschien wel horen.
1: We gaan het zo meteen even ondervragen. En zo meteen natuurlijk ook het nieuws uit de regio. Wat heb je onder andere in het nieuws, Ries?
2: De KNVB heeft de competitieindelingen voor de gemeente Kagen-Braassem bekendgemaakt.
1: Dat ligt wel een beetje in het straatje van het gesprek wat we zo meteen gaan hebben. Dus dat allemaal zo meteen na het nieuws van 9 uur.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
4: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
7: Jij bent erbij.
4: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
8: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
9: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: De Ochtendshow. Van hartelijk goedemorgen. Je bent bij de Ochtendshow, Studio Alphen en Kagen-Braassem. Het is 8:53. Tijd voor het nieuws, de NOS.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
11: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
10: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivier.

0: Vieren in Nederland staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
1: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
2: Dat gaat nu niet?
1: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
2: Vakantieplannen aanpassen?
1: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
0: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dorrel Megens, dankjewel. Het nieuws uit de regio dan. Krijg je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Alphen aan de Rijn heeft een nieuw hondenlosloopveld aan het Goudse Rijpad. Wethouder Ernst-Jan Straver opende de locatie afgelopen weekend. Honden kunnen er losrennen en spelen en er is een hondenstrandje aan het water. Het nieuwe veld vervangt de oude locatie aan de Oostgouwerweg die vorig jaar werd gesloten. De bankjes en speeltoestellen van het oude veld zijn hergebruikt. De oprichting van stichting Alphen 2050 zorgt voor stevige kritiek vanuit de Alphense oppositie. De stichting moet adviseren over de toekomst van de gemeente, maar vier partijen vinden de organisatie onnodig en de investering van 2 ton weggegooid geld. Vooral de aanstelling van oud-wethouder Gerard van As als strategisch adviseur leidt tot kritiek. Een meerderheid van de gemeenteraad stemde uiteindelijk wel in met de plannen. De KNVB heeft de competitieindelingen voor de eerste elftallen bekendgemaakt. EMM 21 speelt komend seizoen onder meer tegen KGA. In de vierde klasse zitten ROAC en VVO Brugge bij elkaar, samen met verschillende clubs uit de Alphense regio. MMO en Kikkers 69 treffen elkaar opnieuw in de vijfde klasse. De volledige competitieindelingen zijn te vinden op studiokagebrazen.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
3: Jes Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. 6 files staan er nog in de regio. Althans, ik zie 6 rode lijntjes. Allemaal verzameld door de ANWB. Maar er zijn er een aantal die langer duren dan 5 minuten. En dat zijn er 3, waaronder te vinden op de A12 Utrecht richting Den Haag. Je kunt daar achteraan aansluiten tussen Blijswijk en Noodorp. Er staat 6 kilometer, vertragingstijd is 7 minuten. 10 minuten duurt de vertraging op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Er staat zo'n 5 kilometer tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Wegwerkzaamheden zijn de oorzaak van die file. En er is er nog één te melden dan op de N11, Bodegraven richting Leiden, bij Hazenswoudendorp. Staat er 3 kilometer en de vertragingstijd is zo'n 7 minuten. Hoe is het op het voor verder?
4: Ik heb niks te melden, alles rijdt lekker door.
5: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kagen Razen.
6: And here

Calvin Harris en Jazzy Satisfy hoorde je in de ochtendshow. Ook daarvoor Keen en Crystal Ball. En dat is de opening van het derde en laatste gedeelte van de ochtendshow voor deze dinsdag 14 juli 2026. Je bent bij Studio Alphen aan Gebrazem. Ja, heel even kijken naar het nieuws nog voor vandaag. Want we hebben het eerder in Alphen aan de Rijn gehad over...

0: slimme straatverlichting.
1: Ja.
0: Deze dichtbepakte paal. Ja, dat was een kleine gimmick hier bij ons op de redactie, omdat iemand dat op een best wel bijzondere manier insprak. Maar die dicht inbepakte paal, omdat dat slimme straatverlichting betreft.
1: Ja.
0: Dat gaat ook in Nieuwkoop gebeuren.
1: Okay.
0: Want ja, ze stappen steeds meer over op slimme LED straatverlichting in Zuid-Holland.
1: Zijn ze laat mee? Leimuiden heeft dat al.
0: Ja, maar goed, het moet toch ergens kunnen worden aangesloten. Ja. Zo is het wel. De lampen die verbruiken minder energie en gaan langer mee en kunnen op afstand worden aangestuurd. En op rustige momenten kunnen ze bijvoorbeeld automatisch dimmen. Terwijl ze juist feller gaan branden als er iemand aankomt. Rijden of lopen of wat dan ook. Dat maakt verder niet uit. Maar dat is mooi nieuws voor Nieuwkoop.
1: Zeker.
0: Dan minder mooi nieuws, dat gaat over de A4. Gisteren ontstond daar een lange file na een verkeersongeval. Vooral richting Den Haag liep de vertraging flink op. Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten daarom om rekening te houden met extra reistijd en waar mogelijk om een alternatieve route te kiezen. Maar mocht je gisteren dus in de richting van Den Haag in de file hebben gestaan, dan is dat het antwoord waarom dat is geweest. Ja, verder tropische temperaturen natuurlijk keren deze week weer terug. We zitten er middenin, 22 graden op dit moment buiten. Maar in het binnenland kan het later deze week opnieuw boven de 30 graden uitkomen. Zo extreem heet als tijdens de hittegolf in juni. Mm. Dat lijkt het voorlopig niet te worden. Richting het weekend neemt namelijk de kans op buien toe. Waaronder ook weer onweersbuien.
1: Ebba.
0: Maar waarschijnlijk niet zo'n mooie lichtshow als ongeveer zo'n 2-3 weken geleden.
1: Nee, maar dat was heftig vanwege dat het zo warm was natuurlijk geweest.
0: Dat is ook inderdaad, ja. Dan tot slot nog nieuws over... ik zei het net al, die Thomas... Nee, wat was dat nou met die Cleopatra? Wat in de stelling van Thijs van der Dussen zat?
1: Hoe zat het ook weer?
0: Met die piramides.
1: De Cleopatra heeft dichter bij de maanlanding geleefd dan bij de bouw van de piramides. Dat was het.
0: Nou, dat ging om piramides dus. Maar Nederlandse archeologen hebben in Luxor een ruim 3000 jaar oude tombe ontdekt.
1: Zo.
0: De vondst wordt internationaal gezien als een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar het oude Egypte. Nou, hebben we dat ook weer gehad. En laten we het hebben over wat anders, want deze maand kreeg hij een onderscheiding waar maar weinig clubmensen ooit voor in aanmerking zullen en kunnen komen. Je moet daar jarenlang voor inzetten natuurlijk. Je moet er wel echt iets voor hebben gedaan. En Paul Balman die heeft dat zeker gedaan voor de club Alphense Boys. Jarenlang is hij voorzitter geweest. En deze maand is hij benoemd tot erelid van de Boys. Als speler, trainer, hoofdtrainer, maar vooral als architect van de succesvolle jeugdopleiding drukt hij tientallen jaren zijn stempel op de vereniging. We hebben hem aan de telefoon. Paul Balman, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Want erelid, dat is natuurlijk niet zomaar een titel. Wat betekent die erkenning juist? Betekent die erkenning voor jou?
2: Nou, dat betekent toch wel dat ik mijn levenswerk een klein beetje de Alphense Boys heb afgesloten. Mooie herinneringen. Een aantal jaren geleden kwam ik erachter dat mijn vader me bij de geboorte al lid heeft gemaakt van Alphense Boys. Oh. Ik ben nu 71, dus ik ben 71 jaar lid van Alphense Boys. En natuurlijk de eerste jaren van mijn leven natuurlijk nog niet. Maar ik ben heel snel gaan voetballen. Mijn hele leven eigenlijk gespeeld bij Alphense Boys. Ik ben 10 jaar jeugdtrainer geweest. 12 jaar het eerste gespeeld. 10 jaar hoofdtrainer geweest. En vervolgens 28 jaar hoofdjeugdopleiding. Dus dat is eigenlijk je hele leven.
0: Ja, in zoverre zeker. Hoe kwam je erachter dan dat je al zo lang lid bent van de Alphense Boys? Eigenlijk sinds de geboorte. Want ik neem aan dat eigenlijk eerder al bekend zou moeten zijn.
2: Ja, eigenlijk wel. Maar ik werd verrast toen ik het speldje kreeg van de 65 jaar lidmaatschap. Ik denk, ja, dat kan helemaal niet. Toen was ik dus 65.
0: Ja.
2: En toen vertelden ze mij dat ik al vanaf mijn geboorte lid was. En mijn vader heeft me dat nooit verteld.
0: Kleine verrassing achteraf.
2: Ja, alsof hij het voorgevoel had toen al dat mijn leven aan Alphense Boys gewijd zou worden.
0: Ja. Toch 71 jaar dan lid van Alphense Boys. Ben je nu nog steeds lid eigenlijk? Want je bent geen voorzitter meer daar.
2: Nee, ik ben ook nooit voorzitter geweest, hoor. Ik weet niet hoe daarbij komt.
0: Nee. Ja, dat is een verkeerde titel.
2: Ja, nee, ik ben nog steeds lid van Alphense Boys, ja. En als erelid blijf je automatisch lid van Alphense Boys.
0: Ja, dat zeker. Want je bent dus erelid geworden. Nu hebben ze eerder al aangeboden, toen je stopte een aantal jaar geleden, om erelid te worden. Maar toen heb je hem afgewezen. Waarom heb je dat toen gedaan?
2: Nou, toen was de tijd er nog niet rijp voor. Ik ben natuurlijk op een vervelende manier weggegaan.
0: Ja.
2: En op een gegeven moment moet je een keer de zaak gaan scheiden. En ik heb zoveel mooie herinneringen en mooie tijden meegemaakt van Alphense Boys. Dus dat zie ik dan toch als een beloning van mijn werk. En vandaar het erelidmaatschap. En dat heeft wel niks mee te maken met de manier waarop

0: ik ben weggegaan. Dat steekt natuurlijk nog steeds wel een beetje. Maar ja, goed, dat moet je op een gegeven moment parkeren.
1: En dat is ook eigenlijk de reden, omdat je het hebt kunnen parkeren, dat je er nu wel ja op hebt gezegd.
0: Ja, exact. Zo is het. Tijd heelt alle wonden, zeggen ze wel eens, Wesley.
1: Nou, zo is het. En naarmate je ouder wordt, ja, dan moet je op een gegeven moment ook dingen vergeven en vergeten. Want je moet ook door met het leven natuurlijk.
0: Ja. Nou, daar heb je helemaal gelijk. En het heeft wel een tijdje geduurd, hoor. Want het was natuurlijk volslagen onverwachts dat het gebeurde. En ja, dat is pijnlijk. Dan in ene keer kom je erachter dat je eigenlijk geparkeerd staat. Je hebt geen rol meer in de maatschappij. Want ik was natuurlijk ook al met pensioen. Ik was altijd geen leraar. Dat is ook voorbij. Dus een beetje gaat je leven er heel anders uitzien. Dus dat heeft even geduurd, maar ik heb een mooie invulling gekregen en gemaakt in de vorm van veel reizen. Ja. Dus ik ben de wereld een beetje aan het bezoeken. Dat is ook leuk.
1: Verspreid je dan ook het woord, zeg maar, van Alphense Boys aan het buitenland? Oftewel, ga je dan ook op bezoek bij voetbalverenigingen om een beetje te kijken hoe het daar gaat? Dat niet?
0: Nee, totaal niet. Nee. Dat is kijk, mijn herinneringen, buiten dan het hoofdjeugdopleiderschap, dat duurde tot 2023, naar de trainingsperiode, voetbalperiode, dat is van vorige eeuw. Ja, wie weet dat allemaal dan nog? Weet jij er nog iets van?
1: Van vorige eeuw?
0: Kun je nog herinneren wat we allemaal gedaan hebben in die tijd?
1: Nee, niet allemaal. Ik weet nog wel een aantal hoofdpunten, Paul. Maar niet alles meer, zeker niet.
0: Nee, daarom. Nee. Het vervaagt op een gegeven moment. Maar we hebben kort geleden een reunie gehad met alle spelers van de twee kampioensteams waar ik dan trainer van was. Dat was fantastisch. En dan komen alle herinneringen weer boven. De verhalen, de anekdotes. Ja, dat betekent, dan zegt het toch wel dat we iets heel bijzonders gepresteerd hebben. Maar zeker ook onder de periode Tameres. Ja. Daar gaan we trouwens ook ergens in november een reunie voor organiseren.
1: Okay.
0: Ja, die heeft uiteindelijk prestatievoetbal op de kaart gezet bij Alphense Boys. We zijn in 14 jaar van de onderafdeling naar de hoofdklasse gepromoveerd. En Tameres heeft er 3 voor zijn rekening genomen en ik 2. Dus dat is een onvergetelijke tijd in de periode van Alphense Boys.
1: Ja, dat was toen natuurlijk. Maar nu stond je wel aan de wieg van eigenlijk waar de vereniging nu staat. Hè? Want je hebt je daar jarenlang voor ingezet. Je hebt daar dingen in ontwikkeld. Zie je ook nog onderdelen daarvan terug? Of zie je echt wel een verandering inmiddels bij Alphense Boys?
0: Nee, ik zie geen verandering. Ze zijn gewoon doorgegaan met het kopiëren van wat ik gedaan heb. En de jeugdopleiding staat toch steeds wel op een behoorlijk niveau. Ze hebben een beetje afgezakt. In mijn tijd waren we 6 jaar lang, hadden we de beste amateur jeugdopleiding van Nederland. Nu staan ze op de 4e plaats. Is ook nog een prachtige plek. En wat dat betreft is de aantrekkingskracht van de jeugdopleiding nog steeds groot. Gezien ook de talentendag en zo. Nou, al die facetten die blijven gewoon doorgaan.
1: Ja.
0: Dus daar is niet veel in veranderd.
1: Maar ben je dan nog steeds trots op hetgeen wat je hebt bereikt en wat je dan nu eigenlijk nog steeds terugziet bij de club?
0: Jazeker. Ik kom natuurlijk ook nog wekelijks. Ik ben elke zaterdag kijk ik wel een wedstrijdje van een jeugdteam. Op maandagochtend kom ik al even bij de dagploeg een bakje koffie drinken. Dat zijn mijn oude maten. Dus ik blijf volledig op de hoogte van alles wat er gebeurt. Dus, en uiteraard ben ik trots op die jeugdopleiding die na zoveel jaren bloed, zweet en tranen op een hoog niveau heeft gestaan.
1: Ja, is dat ook hetgeen waar je het meest trots op bent?
0: Nou ja, gedeeltelijk. Natuurlijk ook met mijn trainingsperiode. Als je 10 jaar lang hoofdtrainer bent van een club en je mag daarmee het hoogste niveau van het amateurvoetbal betreden. Met prachtig voetbal, met wedstrijden tegen Ajax en Feyenoord. 2 prachtige kampioenschappen, een unieke selectie. Met Frank Bakker, misschien Kees allemaal nog wel, de jongens van Verzoest en Garellaps en De Jong. Paranoussa, Van der Laan, allemaal unieke spelers. Niet te vergeten Peter Gerzen, wat altijd gezien wordt als een van de beste spelers die we ooit hebben gehad. Ja, die periode, daar worden we nog steeds op aangesproken. Frank Bakker, die zei me dat pas nog. Hij zei, als ik bij een wedstrijdje in de regio kom kijken, zijn mensen nog steeds onder de indruk van datgene wat we toen hebben laten zien in die periode. Maar nogmaals, dan praat je over de jaren 80, 90, dus dat is zo lang geleden. Maar wel leuk om daar nog een keer aan herinnerd te worden.
1: Ja, en ook zeker om terug te kijken. Nu is dat natuurlijk wel allemaal in hulp gegaan van veel vrijwilligers die in de afgelopen jaren zijn gepasseerd. Hoe belangrijk is het vrijwilligerswerk uiteindelijk? Want ja, zo'n club moet er wel op draaien, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Zonder vrijwilligers kan je natuurlijk nooit al die successen behalen. En natuurlijk moet iedereen een beetje aan meegaan. Nou, je weet, in elke club, prestatievoetbal en recreatievoetbal botst altijd wel een beetje. Maar in die periode waarin ik heb gewerkt, waren er ook heel veel mensen die het onderschreven en hielpen. Maar wat ook heel belangrijk is in die periode, zijn de goede trainers aan te trekken. We hebben natuurlijk fantastische trainers gehad met Henk van Hof en John Cuvelier en Robin Stolwijk,

0: Kortom, die mensen die moeten het uiteindelijk ook gaan doen. Het is wel leuk dat ik er een beetje sturing aan ga geven. Maar uiteindelijk bepalen natuurlijk trainers en leiders de sfeer rondom het team.
1: Ja, en uiteindelijk ook binnen de club. Want hoe goed het eerste doet, dat betekent ook dat er wat blijdschap meer binnen de hele club hangt, toch?
0: Zeker, ja. Zeker. En de jeugdopleiding blijft natuurlijk bij iedere club belangrijk als voeding voor het eerste elftal. En zeker nu de financiële middelen bij een club als Alphense Boys zijn natuurlijk niet zo hoog als bij de Bolstreek. Dus je moet het echt hebben van doorbrekende talenten en die dan op een gegeven moment wel hun weg weer gaan vinden naar hogere aangeschreven amateurclubs. En jeugdspelers die natuurlijk vertrekken naar de betaalde voetbalverenigingen. Ja, dat is het lot van een club die roept dat ze een opleidingsinstituut zijn voor talentvolle voetballers.
1: Ja, en dat trekt natuurlijk ook mensen aan. Toch heel even, Paul, om te leren van de oude meester. Want je bent ook meester geweest, hè. Hoe moeten we eigenlijk het vrijwilligerswerk tegenwoordig een beetje aanpakken? Want ja, ook uiteindelijk in het einde van jouw periode bij Alphense Boys was er druk, hè, op het vrijwilligerswerk. Heb jij een tip voor clubs, verenigingen, überhaupt een rol in de samenleving vanuit het vrijwilligerswerk, om ervoor te zorgen dat het weer een beetje aanwas brengt?
0: Ja, heel belangrijk vind ik altijd warme aandacht. En mensen echt waarderen en ook uitspreken dat je ze waardeert. Een gevoel geven dat ze belangrijk zijn. En kijk, met complimenten, dat werkt altijd beter. Als je met jeugd werkt, werkt het zo. En ook met ouderen werkt het zo. Je moet af en toe eens even mensen in het daglicht stellen, voor het voetlicht halen, waarderen wat ze doen. En niet alleen maar denken van, dat is logisch dat ze dat doen. Dat is niet logisch. Mensen hebben tegenwoordig zo'n ongelooflijk druk bestaan met kinderen, met hun baan, met allerlei andere werkzaamheden, dat je trots moet zijn en zuinig moet zijn op je vrijwilligers. En die moet je dan ook waarderen.
1: Ja, en dat ook vooral uitspreken natuurlijk. Je kunt denken, zeker, maar uitspreken is belangrijk in dat opzicht.
0: Ja. Zet ze op de website, besteden ze aandacht wat ze doen bij een club. Zet ze in het zonnetje en dat wordt wel eens vergeten.
1: Waar hoop je dat Alphense Boys over 5 jaar staat?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk geen idee. We struikelen natuurlijk nu een beetje met het ledenverlies. En dat moeten ze eerst maar eens tot stilstand zien te krijgen. Ja, we hebben natuurlijk altijd pieken en dalen. Kijk eens naar Alphia, die natuurlijk een enorme sprong omhoog heeft gemaakt. Dat bruist van energie en doet het hartstikke goed. En Alphense Boys moet daar ook weer een beetje naar terug. We zijn altijd een beetje bekend geweest als de club die veel nevenactiviteiten deed en activiteiten organiseerde voor de jeugd. Nou, dat moeten ze weer zien op te pakken. Dat is een beetje weggevallen. En wat tot de oorzaak heeft gehad, tot gevolg heeft gehad. Ja. Dat er nogal wat leden zijn gestopt.
1: Probeer je dat af en toe nog een beetje in te fluisteren dan? Want je bent op zaterdag wel langs de lijn te vinden. Maar je spreekt nog wel een aantal vrijwilligers. Maar niet als het ware van Johan Cruijff naast Leo Beenhakker, dat je dan nog even wat advies geeft?
0: Nee hoor. Nee, we hebben de ledenvergadering gehad een paar weken geleden. Toen was ik er voor het eerst in 3 jaar weer. En toen heb ik inderdaad wel wat zaken benoemd en ook oplossingen aangedragen. Ja. En het is aan het bestuur om daar wat mee te doen.
1: En verder laat je het voor wat het is?
0: Zeker.
1: Ja, want nu heb je natuurlijk die erepenning gekregen. Althans, je bent benoemd tot erelid. Maar wat heb je daar dan voor gekregen? Iets fysieks?
0: Ja, een prachtig speldje.
1: Mooi.
0: Erelid erop. Mijn vader heeft dat ook gehad. Ja. Dus die heb ik ook er ergens bewaard. En ik ben er best trots op dat ook mijn vader dat gehad heeft. En ik het nu ook heb.
1: Ja, want dat blijft een beetje dan in de familie hangen natuurlijk. Maar ja, jouw vader heeft zich ook echt vakkundig ingezet voor Alphense Boys. Heb je dan niet dat je dat oude speltje van je vader ergens vandaan tovert om hem naast jouw speltje ergens op de open haard te zetten?
0: Hij moet ergens op zolder liggen. Ja. Een hele archief van mijn ouders heb ik hier op zolder. Dus dat speltje is er ongetwijfeld. Ik heb het in handen gehad. Maar ik heb het nog niet opgezocht. Nee. Maar dat zou inderdaad mooi een plekje ernaast kunnen hebben, ja.
1: Dus ik kan ervan uitgaan dat het wel ergens gaat gebeuren nog in de komende tijd.
0: Zeker, tuurlijk.
1: Waar staat hij van jou nu dan?
0: Hier op mijn bureau.
1: Oké, dus je hebt echt wel een plekje waar je er goed naar kan kijken.
0: Ik kan er dagelijks naar kijken.
1: En trots zou je erop zijn en dat is ook van harte gegund. Erelid van Alphense Boys sinds deze maand. Paul Balman van Alphense Boys in dat opzicht natuurlijk. Paul, dank je wel dat we je even mochten bellen. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. En show het vooral met trots, want dat ben je denk ik wel.
0: Zeker, en dat blijf ik.

0: Covered door de Red Hot Chili Peppers, dat klonk dan zo. Ja, Flea van de Red Hot Chili Peppers, die kon dat heel goed natuurlijk, dat basgitaartje zo. Woehoe! Iets sneller dan het origineel, maar ook erg lekker.
1: Ik had deze link niet eens gelegd, joh.
0: Nee, ja, dit is echt, dit is wel op gebaseerd hoor, moet je luisteren. Oh.

0: de Red Chili Peppers heeft heel veel muziek eigenlijk geïnspireerd op de muziek van Stevie Wonder. Dat vind ik altijd wel heel mooi om te horen. Omdat het rockmuziek is. Ja, Stevie Wonder is juist een beetje van de soul. Ja. Maar daar zit ook zeker dat funk in, inderdaad.
1: Ja.
0: En als we het over Flea hebben, dan is dat wel een van de mensen die dat heeft geprobeerd om dat eigenlijk voor te zetten binnen de muziekwereld. En dat heeft hij met verven gedaan. Hoe noemen ze dat? Goed gedaan heeft hij dat.
1: Ja. Ben je nou op zoek naar het album waar dit op staat van de Red Hot Chili Peppers? Dat is het album Mother's Milk.
0: Mother's Milk.
1: Dus de voorloper van Blood Sugar Sex Magik.
0: Ja, precies. Dat is het welbekende albumpje.
1: Ja, daarmee zijn ze helemaal mee doorgebroken. Maar Mother's Milk was een heel goed album ook.
0: Ja, ze hebben heel veel goede albums. Ja, ik ben wat dat betreft wel een beetje fan van de Red Hot Chili Peppers. Maar goed, zeker die periode. Want ik ken natuurlijk Californication uit, By The Way.
1: Ja, maar dat is allemaal weer van later.
0: Maar ook Stadium Arcadium vond ik ook heel goed. Ja. Maar goed, dit is dus van Stevie Wonder, geïnspireerd. Higher Ground, maar dan van de Red Hot Chili Peppers. Het origineel hoorde je net hier in de ochtendshow. Stevie Wonder zelf. Ja, hij was er niet zelf. Dat kunnen we niet betalen, maar je hoort hem wel muzikaal gezien.
1: Zie ja.
0: En muzikaal gezien hoor je ook de keuze.

0: problemen voor de scheepvaart. Het weer zonnige periode afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden en mogelijk 33 in het zuiden.
1: Gaan we door met het nieuws uit de regio. Krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Een oud-burgemeester van de voormalige gemeente Alphen had belangen bij plantages en tot slaaf gemaakt in Suriname. Dat blijkt uit onderzoek naar Johannes Jacobus Oikaas, die tussen 1825 en 1836 burgemeester was. Ook zijn familie had banden met plantages. De onderzoekers pleiten voor vervolgonderzoek en excuses van de gemeente. De gemeente zegt de nieuwe informatie te zullen bestuderen. Bewoners van buurtschap Gouwsluis in Alphen aan de Rijn kampen al jaren met ernstige vliegoverlast. Op warme dagen gaat het volgens inwoners om honderden vliegen in en rond hun woningen. De oorzaak is nog niet duidelijk. Na klachten heeft de omgevingsdienst extra controles uitgevoerd bij afvalverwerkende bedrijven op industrieterrein De Schans. Bewoners hopen dat er snel een oplossing komt voor de terugkerende overlast. De nieuwe coalitie in Kaag en Braassem wil opnieuw onderzoeken of er een middelbare school in de gemeente kan komen. De voorkeur gaat uit naar een vestiging van een bestaande school met VMBO-onderwijs. Leerlingen moeten nu vaak naar omliggende gemeenten reizen. Een petitie voor een nieuw onderzoek naar het middelbaar onderwijs in Kaag en Braassem is inmiddels honderden keren ondertekend. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Yes, Ries, dankjewel voor het nieuws uit de regio. Ik zit ondertussen even de pagina te refreshen wat betreft de verkeersinformatie van de ANWB. Want ik wil je een update geven. En daar is die. Dat is fijn, want dan kan ik namelijk vermelden dat er nog 3 files te melden zijn in de regio. Waaronder op de A12 Utrecht richting Den Haag loopt het vast. Duurt niet lang hoor, tussen Blijswijk en Nooddorp. Staat 4 kilometer, vertragingstijd is 4 minuten. 6 minuten duurt de vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Rotterdam Prins Alexander staat er 4 kilometer. En op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Ja, daar wordt aan de weg gewerkt tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Daardoor is er een file ontstaan. 5 kilometer duurt die en de vertragingstijd is zo'n 8 minuten. Zeg, de hele ochtend is het vrij rustig op het spoor. Is dat nu ook het geval, Ries?
2: Nog steeds het geval. Dus dat is niks te melden.
1: Dat is mooi. Dan kan ik je wel vermelden nog dat we nog 5 minuten hebben om te stemmen. Althans, wij niet, jij wel. Want uiteindelijk bepaal je mede door te stemmen wie wij zo gaan draaien in de ochtendshow in het Rad van Fortuin. Ja, 2 keuzes in de categorie Vergeten Parel.
2: Ja.
1: Ja, welke Vergeten Parel het wordt? Het is aan jou. @CDAlf op Instagram. Je hebt nog 5 minuten.

0: Het is nu nog rustig. Kampjes, stil. Het is nog vroeg, dus... Wat een klerenherrie hier vandaag.
1: Ik ben er klaar!

0: betreft weet ik ook dat ik wat aantal jaartjes meega bij Studio Alphen. En in zoverre ook bij Studio Kagebrazem. Vroeger dan kondigde ik hem af met Vanessa Paradise.
1: Vanessa Paradiso.
0: Maar, ja, Vanessa Paradiso. Maar het is Vanessa Paradis.
1: Ja.
0: En Be My Baby. Dat zeg ik niet tegen jou, Ries. Maar dat is de titel van de track.
1: Nee,
0: om misverstanden te voorkomen, weet je wel.
1: Ik ken mijn plaats.
0: Goed. De ochtendshow Studio van Kagebrazem. Met natuurlijk het moment waarin wij jou vragen wat jij wilt horen in de ochtendshow. Vandaag in de categorie Vergeten Parels. En dan hebben we het natuurlijk over...
2: Het Rad.
0: Hans, dankjewel. Ja, gisteren kwam ik toevallig even een opname tegen van de stem van het station.
1: Ja.
0: Dat is Alexander van Vliet. En die heeft ooit een keer ingesproken... De ochtendshow draait door.
1: Oh ja.
0: Toen dacht ik, dat is op zich wel leuk te koppelen aan het Rad van Fortuin. Maar nu is het niet de ochtendshow die doordraait, maar het Rad vooral. Gisteren is hij ook stil komen te staan op een categorie en dat is dus...
1: Vergeten Parels.
0: Ja, ik heb het net gezegd. Dus als je het nu niet had geweten...
1: Ja.
0: Dan had ik officieel je oud genoemd. Maar, nee, Vergeten Parels, daar gaat het om vandaag. Twee platen zijn er niet uitgekozen door mij en Richard... maar wel door onze enige echte Pim.
1: Ja.
0: Want die mocht gisteren aan de Rad draaien... en mocht ook meteen de twee keuzes bepalen. Waarvoor is hij gegaan, Ries?
1: Hij is gegaan voor Time Flies. En, of Time Flies, moet je dan zeggen. Once in a While.
0: Ja.
1: Of Galantis en Lighter.
0: Ja, beide toch wel platen die veelvuldig zijn gedraaid op de radio... maar die een beetje in de vergetelheid zijn geraakt. Maar ja, Once in a While, wellicht dat jij toch ineens dacht... hé, dat herken ik, dat vind ik leuk om te horen. De vraag is alleen, ja, waar heb je op gestemd? En wie mogen we gaan draaien? Wie heeft de meeste stemmen? Is dat Time Flies of Galantis? Muntje zit weer in de computer. Het is, wordt geaccepteerd, hoop ik. Ja, dat is mooi. Reuze benieuwd, hoor. Wie is de winnaar van de Vergeten Parels van vandaag in het Rad van Fortuin?
1: Nou, eerder in de uitzending zei ik al dat mensen nog moesten stemmen, want hij stond 50-50. Daar is een gehoor aan gegeven. We hebben een uitslag. 53% van de stemmen zijn gegaan naar Galantis en Lighter.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Galantis en Leider in de ochtendshow. David Guetta en 5 Seconds of Summer, die deden ook aan dit plaatje mee. Een van de vergeten parels die zo nu en dan wel eens voorbij komen. Zeker in de categorie wat betreft het Rad van Fortuin. Is ook de categorie geweest die we vandaag hanteerden in het Rad van Fortuin. De vraag is alleen, met welke categorie gaan we morgen dan verder? En waar kunnen we dan ook een zomerstintje aan koppelen? Want ja, dat doen we deze week vanwege de warme temperaturen. Maar het is weer de hoogste tijd, denk ik, Ries, om aan het rad te draaien. En dan gaat het om...
1: Het Rad van Fortuin.
0: Ja, Richard Alleman, die zit er weer klaar voor. Het rad staat naast hem. Je gaat er een flinke slinger aan geven. Welk kleurvakje hoop je dat hij op terecht komt?
2: Zomer, dat doen we sowieso al. Eigenlijk al met zomerse muziek. Rock is wel weer eens lekker om daarop te laten landen.
0: Ja, maar dat is geen kleur, rock. Welke kleur is dat?
2: Het is blauw.
0: Blauw hoop je?
2: Donkerblauw.
0: Donkerblauw, oké. Okay. We gaan er naar luisteren of dat het daarop terecht is gekomen. Ben je er in ieder geval klaar voor?
2: Ja hoor.
0: Nou, laat de handjes maar wapperen en geef er een flinke slinger aan. 1, 2, 3.

0: Nou, helaas, het is geen rok geworden. Het is eentje verder geworden.
1: En welke kleur is dat dan?
0: Dat is een gele kleur.
1: Een gele kleur?
0: En erop staat geschreven, ik moet even goed lezen, Disco Classics.
1: Oei, oei, oei. Ja, vorige keer, toen zeiden we ook al met de Disco Classics, toen er een zomerstintje aan gekoppeld moest worden. Dat was een flinke opgave. Viel uiteindelijk wel mee.
0: Ja, op zich wel.
1: Dus ik denk dat we er vandaag ook wel weer uit gaan komen. In ieder geval, de keuze waar het op is gevallen. De twee platen die komen vanmiddag weer online te staan. @studio of op Instagram, houd het in de gaten. Want uiteindelijk bepaal jij mede wie wij draaien in de ochtendshow. Want ja, de plaat met de meeste stemmen, die mogen we daadwerkelijk dan draaien.
0: Zeker.
1: Zeg, Ries, we mogen nog één ander plaatje draaien. Want we hebben nog een tijd te gaan. 5 minuten weliswaar.
0: Ik hoorde nieuwe muziek afgelopen vrijdag. Dan was ik zie bij mezelf van, nou, dat was wel lekker.
1: Nee, wat was dat? Ja, dat vraagt me af dan.
0: Heb je nog een overzichtje van New Music Friday?
1: Nou, ik heb zeker een overzichtje, maar ik had zelf de keuze, dacht ik, de Shannon Spiro, maar die is natuurlijk al wat ouder, maar echt wel een lekker plaatje ook. Maar bijvoorbeeld ook de nieuwste van Vrouwtje, die kunnen we draaien. Maar ja, wat is allemaal uitgebracht? Ja, dan kan ik heel de 5 minuten kan ik vullen. Welke categorie zat het een beetje in, de nieuwe plaat die jij hoorde?
0: Oh, dat weet ik niet eens meer.
1: Dat weet je niet eens meer.
0: Dat weet ik niet eens meer, nee.
1: Laten we kiezen tussen de nieuwe Benny Blanco, Vrouwtje, Emma Heesters of de nieuwste van Role Model.
0: Doe dan maar Emma Heesters.
1: Emma Heesters.
0: Ja, sorry voor jou. Dan nee, toch dan liever Emma Heesters en geen Vrouwtje.
1: Nee, Emma Heesters vind ik ook prima hoor. Ik bedoel, dat maakt mij verder niet uit. Ja, de nieuwste Emma Heesters, Hartebreker heet die. Heeft te maken natuurlijk, althans als we het aan de titel moeten geloven, met liefdesverdriet. Maar ze heeft in een interview uitgelegd dat het daar niks mee te maken heeft. Maar dat Hartebreker in meerdere opzichten kan worden gebruikt, die term. Mm-hmm. Waar het precies om draait, ja, ze bezingt dat in het liedje. Lekkere Lentin vibe heeft het. En de danser van Enrique Iglesias, die nu mee op tournee is, die doet ook mee.

0: Ja, ze heet de nieuwste van Emma Heesters. Hartenbreker dus in de ochtendshow. In de ochtendshow van Radio Noordzee van Sylvain Stoet. Vertelde ze het volgende over deze plaat.
1: Er valt altijd een soort van last van je schouders. Want dan eindelijk is hij uit. Ja. Kan iedereen hem horen? Kan je eindelijk horen wat mensen ervan vinden? En ik heb heel veel leuke reacties ontvangen. Dus ja, ik ben super blij.
2: Hartenbreker, ja, een beetje pop zomerplaat, hè?
1: Ja, nou ja, als je die titel hoort, dan zou je denken, oh, het is echt een heartbreak song.
2: Ja.
1: Maar dat is het echt helemaal niet. Het is juist echt lekker zomers, lekker dansbaar.
2: Ja, dus een beetje Ricky Martin-achtige vibes, mag ik dat zeggen?
1: Ja, snap ik wel. Ja, het is een beetje Latin.
2: Ja.
1: En ik hou zelf heel erg van Latin. Dus, en een fun fact trouwens is dat de danser die in alle video's danst bij Heartbreaker, die danst dus ook voor Ricky Martin.
2: Nee.
1: Ja, die is nu op tour met hem.
2: Ongelooflijk.
1: Ja, Niels van den Heuvel.
0: Niels van den Heuvel gaat het om, ja. Ik dacht aan Ricky Iglesias, maar Ricky Martin gaat het om, ja. Dat is heel iemand anders.
2: Ja.
0: Maar Emma Heesters dus bij Sylvain Stoet bij de ochtendshow van Radio Noordzee. Leuk liedje is het. En doet inderdaad niet alleen maar af aan liefdesverdriet. Mm-hmm. Maar is eigenlijk ook een soort van advies aan beginnende artiesten.
3: Van, zeker.
0: Je kunt een hart laten breken, maar uiteindelijk probeer weer op te krabbelen. En voor jezelf in te staan. Want uiteindelijk bepaal je zelf een beetje hoe jouw carrière loopt. Dus je hebt dezelfde hand erin,
3: zeker.
0: Zeg maar.
3: Ja.
0: Zeg, de carrière van de ochtendshow in ieder geval voor deze dinsdag 14 juli zit erop. Want morgen dan zetten we ons carrière voort. En met de ochtendshow voor de woensdag, aflevering 562 dan. Ja, en de woensdag is natuurlijk cultuurdag bij Studio Alphen Kagebrazen. Mm-hmm. Want morgen dan komt Justin van Kampen, Besseling van Kampen heet hij tegenwoordig.
3: Ja, Justin Besseling van Kampen.
0: Komt weer op bezoek om jou te voorzien van de meest recente cultuurtips voor aankomende week. Dus pak alvast je agenda erbij voor morgen. Leg hem klaar en dan kun je weer meeschrijven. Tot allemaal morgen. Voor nu een hele fijne dinsdag. En,

0: Het liedje van de grap van de dag. Nou ja, dat heeft niet per se een liedje, maar heeft natuurlijk wel een mop. Of een raadsel. Ja, het ligt er maar aan hoe mijn dag erin zit. Tenminste, hoe ik erbij zit. Ja, ik zit op een stoel. Dat is op zich al grappig genoeg. Zeg, Ries, een raadsel. Hoe heet de club van een aanstellerige honkballer? Dus hoe heet de club van een aanstellerige honkballer? Ik kan het niet eens uitspreken, moet je nagaan.
1: Geen idee.
0: Het is de New York Yankees.
1: Ja, grappig.
0: Oh, die vond hij wel grappig dan.
1: Ja, dat vind ik wel leuk. Dat is een leuke woordgrap.
0: Tot slot, wat doet de Nederlandse rapper Jonna naast muziek maken om een beetje bij te beunen?
1: Nou.
0: Dus wat doet de Nederlandse rapper Jonna naast muziek maken nog een beetje om bij te beunen?
1: Geen idee, echt niet.
0: Hij is frezer.
1: En we gaan weer door.
0: Tot zover. En morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van de Ochtendshow. Voor nu nogmaals een hele fijne dinsdag. We hebben nog eigenlijk één echte mededeling. Dat is ook wel een hele belangrijke mededeling. Dus spit je oren.
2: Jongens, vergeet niet. Maak er wat van. Wauw. De Ochtendshow.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van Akzo Nobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. Akzo Nobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 12 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind al gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die...

0: driepende bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
0: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
2: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
3: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin. Maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is. En daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen.

staatssecretaris zou schorsen, maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe.

0: Jarenlang is hij voorzitter geweest. En deze maand is hij benoemd tot erelid van The Boys. Als speler, trainer, hoofdtrainer, maar vooral als architect van de succesvolle jeugdopleiding drukt hij tientallen jaren zijn stempel op de vereniging. We hebben hem aan de telefoon. Paul Bouwman, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: Want erelid, dat is natuurlijk niet zomaar een titel. Wat betekent die erkenning juist? Betekent die erkenning voor jou?
1: Nou, dat betekent toch wel dat ik mijn levenswerk een klein beetje de Alphense Boys heb afgesloten. Mooie herinneringen. Een aantal jaren geleden kwam ik erachter dat mijn vader me bij de geboorte al lid heeft gemaakt van Alphense Boys. Ik ben nu 71, dus ik ben 71 jaar lid van Alphense Boys. En natuurlijk de eerste jaren van mijn leven natuurlijk nog niet, maar ik ben heel snel gaan voetballen. Mijn hele leven eigenlijk gespeeld bij Alphense Boys. Ik ben 10 jaar jeugdtrainer geweest, 12 jaar het eerste gespeeld. 10 jaar hoofdtrainer geweest en vervolgens 28 jaar hoofdjeugdopleiding. Dus dat is eigenlijk je hele leven.
0: Ja, in zoverre zeker. Hoe kwam je erachter dan dat je al zo lang lid bent van de Alphense Boys, eigenlijk sinds de geboorte? Want ik neem aan dat eigenlijk eerder al bekend zou moeten zijn.
1: Ja, eigenlijk wel. Maar ik werd verrast toen ik het speldje kreeg van de 65 jaar lidmaatschap. Ik denk, ja, dat kan helemaal niet. Toen was ik dus 65.
0: Ja.
1: En toen vertelden ze mij dat ik al vanaf mijn geboorte lid was. En mijn vader heeft me dat nooit verteld.
0: Kleine verrassing achteraf.
1: Ja, alsof hij het voorgevoel had toen al dat mijn leven aan Alphense Boys gewijd zou worden.
0: Ja. Toch, 71 jaar dan lid van Alphense Boys. Ben je nu nog steeds lid eigenlijk? Want ja, je bent geen voorzitter meer daar.
1: Nee, ik ben ook nooit voorzitter geweest. Hoor.
0: Sorry.
1: Hoe je daarbij komt.
0: Nee. Ja, dat is een verkeerde titel.
1: Ja, nee, ik ben nog steeds lid van Alphense Boys, ja. En als erelid blijf je automatisch lid van Alphense Boys.
0: Ja, dat zeker, want je bent dus erelid geworden. Nu hebben ze eerder al aangeboden, toen je stopte een aantal jaar geleden, om erelid te worden. Maar toen heb je me afgewezen. Waarom heb je dat toen gedaan?
1: Nou, toen was de tijd er nog niet rijp voor. Ik ben natuurlijk op een vervelende manier weggegaan.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment moest je een keer de zaak gaan scheiden. En ik heb zoveel mooie herinneringen en mooie tijden meegemaakt van Alphense Boys. Dus dat zie ik dan toch als een beloning van mijn werk. En vandaar het erelidmaatschap. En dat heeft wel niks mee te maken met de manier waarop ik ben weggegaan. Dat steekt natuurlijk nog steeds wel een beetje. Maar ja. Goed, dat moet je op een gegeven moment parkeren.
0: En dat is ook eigenlijk de reden, omdat je het hebt kunnen parkeren, dat je er nu wel ja op hebt gezegd.
1: Ja, exact. Zo is het. Tijd heelt alle wonden, zeggen ze wel eens, Wesley.
0: Nou, zo is het. En naarmate je ouder wordt, dan moet je op een gegeven moment ook dingen vergeven en vergeten. Want je moet ook door met het leven natuurlijk.
1: Ja. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Het heeft wel een tijdje geduurd, hoor. Want het was natuurlijk volslagen onverwacht dat het gebeurde. En dat is pijnlijk. Dan in ene keer kom je erachter dat je eigenlijk geparkeerd staat. Je hebt geen rol meer in de maatschappij. Want ik was natuurlijk ook al met pensioen. Ik was altijd gymleraar. Dat is ook voorbij. Dus een beetje gaat je leven er heel anders uitzien. Dus dat heeft even geduurd. Maar ik heb een mooie invulling gekregen en gemaakt in de vorm van veel reizen.
0: Ja.
1: Dus ik ben de wereld een beetje aan het bezoeken. Dat is ook leuk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf hoopte dat de rechtbank de beslissing zou schorsen. De rechtbank heeft de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed vrijgesproken. De automobilist kan niet worden verweten. Tamar werd doodgevonden in een berm nadat ze thuis was weggelopen na een ruzie. De automobilist dacht dat hij een dier had geraakt. De twee mannen die verdacht worden van de diefstal uit het Louvre in Parijs wisten niet wie de opdrachtgever was. Uit de verhoren blijkt dat ze een paar dagen...

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Voor het 18 jaar op rij stond in Hazewoudendorp afgelopen weekend in het teken van de junior triathlon. Afgelopen zondag namen deelnemers in de leeftijdscategorie 7 tot en met 14 jaar het tegen elkaar op door hard te lopen, te zwemmen, maar ook te fietsen. Ja, aan de lijn, organisator en triatleet Olivier de Zijn. Goedemorgen, Olivier.
2: Goedemorgen.
1: Vandaag 14 juli. Jij hebt Franse roots, toch?
2: Ja, ik ben Fransman, klopt.
1: Ja, ga je dat nog vieren vandaag dan?
2: Nee, helaas. Ik ben in Nederland. Ik ga werken. Maar ik werk voornamelijk met Franse klanten. Dus het wordt rustig op de telefoon.
1: Ja, iedereen is vrij.
2: Inderdaad.
1: Ja, maar is het iets wat doorgaans wel gewoon in Nederland nog wordt gevierd eigenlijk?
2: Bij de Fransen. Ik woon in Hazewoude. Ik woon hier meer dan 20 jaar. Dus dat is hier mijn huis.
1: Ja, je voelt je wat minder betrokken.

0: Jeugdjournaal was afgelopen zondag ook te vinden in Hazewoudendorp. Laten we heel even luisteren naar hoe zij dat hebben ervaren.
1: In Hazewoudendorp doen meer dan 200 kinderen mee aan een kindertriathlon.
2: Ik denk dat het wel op zich zwaar wordt aan het einde, want dan heb je al twee onderdelen gehad, of één onderdeel. Maar ik denk wel dat ik het einde ga halen.
3: Mooie dag, dus ik denk, gaat wel lukken, denk ik.
4: Ik probeer onder een uur te blijven.
2: Ja, het is gewoon gezellig en je bent lekker bezig.
5: Ik heb wel goede conditie, ik heb vroeger gezwommen. En ik denk wel.

0: leuk. Het was een beetje uitdagend. Het was een beetje heel warm, extreem warm. Maar het is allemaal goed gelopen. En net zoals altijd, een fantastische sfeer op het terrein van het zwembad De Hazelaar. Dus het was weer een mooi feest.
1: Het was weer een mooi feest. En nu zeg je ook, ja, het was wel warm. Maar ja, het voordeel is wel, ten opzichte van een normale hardloopwedstrijd, dat je wel even een plonsje kan nemen. Ja, je moet wel, want anders dan ga je die triathlon niet klaren natuurlijk. Maar het is wel lekker om even af te koelen, neem ik aan.
0: Ja, maar je begint met zwemmen. Dus,
1: Je begint ermee?
0: Ja, absoluut. Ja. We gaan de vorderen niet veranderen. Dus zwemmen, fietsen en hardlopen. Maar we hebben op het parcours echt heel goed gekeken dit jaar. En met de hulp van de deelnemers dat het ging goed met verkoeling, sponsen, etc. En niks ernstigs is gebeurd.
1: Nee, dat is mooi om te horen. Het is wel een flinke inzet, hè, wat die jongeren moeten leveren. 7 tot en met 14 jaar. Ze moeten dan inderdaad zwemmen, fietsen, hardlopen. 75 meter zwemmen, 5 kilometer fietsen en 1,25 kilometer hardlopen. Dat is ongeveer een rondje, zeg maar. Waarom is dat, zeg maar, niet zoals de volwassenen dat doen?
0: De afstand dat je noemt, het is voor de kleine, voor de jonge leeftijd van 7 tot 10.
1: Oh ja,
0: en
1: ja.
0: Voor de 11 tot 14, het is 125 zwemmen, 10 kilometer fietsen en 2,5 hardlopen.
1: Ja, iets meer is dat inderdaad.
0: Ja, ja. Twee keer meer. En wat we zien is dat de jonge afstand, de jonge deelnemers van de korte afstand, die doen het gemakkelijk, maar het is nog steeds een mooie prestatie. En de kinderen van de lange afstand, dat is dan echt een hele mooie prestatie. Van ze komen een beetje moe kapot van het hardlopen. Maar het komt uiteindelijk altijd goed.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Dit is Studio Alphen.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf

0: achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Twee hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. Twee gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu.
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: De voedselbank in Alphen aan de Rijn dreigt per 1 augustus dicht te gaan, omdat van de gemeente zo'n 30.000 euro moet terugbetalen. Ja, wat is er precies aan de hand? Daarvoor heb ik de voorzitter van de voedselbank aan de telefoon, Dirk van Kampen. Dirk, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wat is er precies aan de hand, Dirk? Kun je ons daar dat uitleggen?
2: Nou, ik zal het heel kort uitleggen. Enige weken geleden kregen wij een brief van de gemeente dat zij overwegen om onze subsidie 2025 geheel of gedeeltelijk terug te vragen. We hebben daarop een brief, althans een mail teruggestuurd, waarin we gezegd hebben dat het wellicht handig is om vooraf even een gesprek aan te gaan. Daar hebben we ook aan gegeven dat als we niet in gesprek kunnen, dat we overwegen om toch de voedselbank te sluiten voor een, nou ja, tijdelijk te sluiten, zeg maar.
1: Ja.

0: is niet op gereageerd. En wel kregen we een reactie in de vorm van een formeel terugbetalingsverzoek van die 29.000 euro. Maar gaat het ons niet direct om die 29.000 euro? Volgens het subsidiebeleid moet dat inderdaad teruggevraagd worden. Maar het is wel een moment geweest waarop we ons af gingen vragen, wat zijn wij nou binnen de gemeente Alphen aan den Rijn? Zijn wij nou onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid? Of vindt de gemeente dat we eigenlijk niet noodzakelijk zijn? Ik zeg dan heel geestgerend een hobbyclubje. Essentiële vraag, die willen we een keer stellen.
1: Ja, want daar is een soort van verschil van inzicht in, hè? Wat de gemeente vindt en wat de voedselbank vindt.
0: Nou, de vraag is of dat verschil er is.
1: Ja.
0: Tot op heden vonden zij dat we subsidie aan moesten vragen en ons aan de subsidieregeltjes moesten houden. Kijk, wat er nu gebeurt, het terugvragen. Nee, we hebben in 2025 heel goed ons best gedaan om heel veel geld binnen te halen. En omdat we heel veel geld binnengehaald hebben, hebben we een overschot. Dat overschot betekent niet dat we nou gelijk van de winst op vakantie gaan. Maar dat betekent dat we een reservepotje bouwen voor de toekomst. Dat zou de gemeente Alphen ook moeten doen. Maar nou, dat doen ze nu wel, want ze vragen die 30.000 euro van ons terug. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat onze donateurs nu een deel van hun donatie niet naar de voedselbank zien gaan, maar naar de gemeente terug zien gaan. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dat is één aspect. En het tweede vind ik dat als de gemeente vindt dat wij binnen het gemeentelijk armoedebeleid vallen, dan moeten ze daaraan bijdragen. En niet in de vorm van een subsidie, maar een andersoortige bijdrage waarbij ze... Kijk, een ambtenaar binnen het armoedebeleid, die zit daar ook niet gratis.
1: Mm-hmm.
0: Die moet ook bekijken dat we daar een structurele afspraak voor moeten maken. En dat we niet ieder jaar met de pet in de hand naar de gemeente moeten om een beetje subsidie aan te vragen. En achteraf geconfronteerd worden met het feit dat als we heel goed ons best gedaan hebben, dat we terug moeten betalen. Dat is totaal geen motivatie om natuurlijk nog de boer op te gaan voor donaties van burgers.
1: Nee, kun je uitleggen waarom zeg maar, de voedselbank denkt dat zij wel bijdragen aan het armoedebeleid en de gemeente in dat opzicht dan niet?
0: Nou, kijk, ik zeg niet dat de gemeente niet bijdraagt aan het armoedebeleid. Zij hebben zelf een armoedebeleid. De vraag is even, passen wij daar binnen of passen wij daar niet binnen? Nou, één argument kan ik wel geven. Nou, ik kan 300 argumenten geven. Dat zijn 300 punten. Maar één argument kan ik wel geven. De gemeente doet er soms langer over om een bijstandsuitkering te verstrekken dan direct de volgende dag. Nou, mensen komen daardoor in de problemen. Wat gebeurt er dan? Die mensen die zitten te wachten op een bijstandsuitkering, die komen vooralsnog. Of ze verwezen worden of niet, dat laat ik even in het midden. Maar die komen vooralsnog bij de voedselbank aankloppen om die periode te overbruggen. Nou, daarmee is al duidelijk dat we een

0: het noodzakelijk vinden, dat is een tweede.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu,
1: dit is de dag.
2: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: jaar. Dus dat is hier mijn huis.
1: Ja, je voelt je wat minder betrokken bij Frankrijk dan bij Hazerswoude tegenwoordig?
0: Hazerswoude is belangrijk, maar ik ben nog steeds 100% Fransman.
1: Ja, dat wel. Oké. Okay. Dus het zit er wel nog steeds in, zeg maar.
0: Ja, absoluut.
1: Ja, ja. En laten we dan teruggaan naar de triathlon. Ja, het Jeugdjournaal was afgelopen zondag ook te vinden in Hazerswoudendorp. Laten we heel even luisteren naar hoe zij dat hebben ervaren.
2: In Hazerswoudendorp doen meer dan 200 kinderen mee aan een kindertriathlon.
3: Ik denk dat het wel op zich zwaar wordt aan het einde, want dan heb je al twee onderdelen gehad, of één onderdeel. Maar ik denk wel dat ik het einde ga halen.
4: Mooie dag, dus ik denk, gaat wel lukken, denk ik.
5: Ik probeer onder een uur te blijven.
6: Ja, het is gewoon gezellig en je bent lekker bezig.
7: Ik heb wel goede conditie, ik heb vroeger gezwommen. En ik denk wel dat ik het kan.
1: Ja, het klinkt in ieder geval als een hele gezellige geboel daar afgelopen zondag. Was dat ook zo, Olivier?
0: Ja, dat was fantastisch. Ja, dat was fantastisch. Ten eerste, er waren ietsjes meer dan 200 deelnemers. Dat was een record voor ons, boven de mijlpaal 200. En het weer was hartstikke mooi, dus dat was leuk. Het was een beetje uitdagend, het was een beetje heel warm, extreem warm. Maar het is allemaal goed verlopen en net zoals altijd een fantastische sfeer op het terrein van het zwembad de Hazelaar. Dus het was weer een mooi feest.
1: Het was weer een mooi feest en nu zeg je ook, ja, het was wel warm. Maar ja, het voordeel is wel, ten opzichte van een normale hardloopwedstrijd, dat je wel even een plonsje kan nemen. Ja, je moet wel, want anders dan ga je die triathlon niet klaren natuurlijk. Maar het is wel lekker om even af te koelen, neem ik aan.
0: Ja, maar je begint met zwemmen. Dus,
1: je begint ermee?
0: Absoluut. Ja. We gaan de vorderen niet veranderen. Dus zwemmen, fietsen en hardlopen. Maar we hebben op het parcours echt heel goed gekeken dit jaar. En met de hulp van de deelnemers. Dat het ging goed met verkoeling, sponsen, et cetera. En niks ergs is gebeurd.

Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn 5 mensen omgekomen. Naar 1 persoon wordt nog gezocht. Het pand wordt gerenoveerd. Bij de brand kwamen 2 liften naar beneden. De slachtoffers zaten daarin. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden ingedamd, maar nog niet onder controle. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan omdat mensen minder rekening houden met elkaar. Reizigersorganisatie Rover juicht de aanpassing toe. Het weer, het is rond de 30 graden. Vannacht koelt het af naar

0: is dicht te gaan, omdat van de gemeente zo'n 30.000 euro moet terugbetalen. Ja, wat is er precies aan de hand? Daarvoor heb ik de voorzitter van de Voedselbank aan de telefoon. Dirk van Kampen. Dirk, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ja, wat is er precies aan de hand, Dirk? Kun je ons daar dat uitleggen?
1: Nou, ik zal het heel kort uitleggen. Enige weken geleden kregen wij een brief van de gemeente dat zij overwegen om onze subsidie 2025 geheel of gedeeltelijk terug te vragen. Wij hebben daarop een brief, althans een mail teruggestuurd, waarin we gezegd hebben dat het wellicht handig is om vooraf even een gesprek aan te gaan. Daar hebben we ook aan gegeven dat als we niet in gesprek kunnen, dat we overwegen om toch de voedselbank te sluiten voor een, nou ja, tijdelijk te sluiten, zeg maar.
0: Ja.
1: Daar is niet op gereageerd. En wel kregen we een reactie in de vorm van een formeel terugbetalingsverzoek van die 29.000 euro. Maar gaat het ons niet direct om die 29.000 euro? Volgens het subsidiebeleid moet dat inderdaad teruggevraagd worden. Maar het is wel een moment geweest waarop we ons af gingen vragen, wat zijn wij nou binnen de gemeente Alphen aan den Rijn? Zijn we nou onderdeel van het gemeentelijk armoedebeleid? Of vindt de gemeente dat we eigenlijk niet noodzakelijk zijn? Ik zeg dan heel geestgerend een hobbyclubje. Essentiële vraag, die willen we een keer stellen.
0: Ja, want daar is een soort van verschil van inzicht in, hè? Wat de gemeente vindt en wat de voedselbank vindt.
1: Nou, de vraag is of dat verschil er is.
0: Ja.
1: Tot op heden vonden zij dat we subsidie aan moesten vragen en ons aan de subsidieregeltjes moesten houden. Kijk, wat er nu gebeurt, het terugvragen. Nee, we hebben in 2025 heel goed ons best gedaan om heel veel geld binnen te halen. En omdat we heel veel geld binnengehaald hebben, hebben we een overschot. Dat overschot betekent niet dat we nou gelijk van de winst op vakantie gaan, maar dat betekent dat we een reservepotje bouwen voor de toekomst. Dat zou de gemeente Alphen ook moeten doen, maar nou, dat doen ze nu wel, want ze vragen die 30.000 euro van ons terug. Maar wat er eigenlijk gebeurt is dat onze donateurs nu een deel van hun donatie niet naar de voedselbank zien gaan, maar naar de gemeente terug zien gaan. En dat vind ik eigenlijk niet kunnen. Dat is één aspect. En het tweede vind ik dat als de gemeente vindt dat wij binnen het gemeentelijk armoedebeleid vallen, dan moeten ze daaraan bijdragen. En niet in de vorm van een subsidie, maar een andere soortige bijdrage waarbij ze kijk, een ambtenaar binnen het armoedebeleid, die zit daar ook niet gratis.
0: Mm-hmm.
1: Die moet ook betaald worden. En als wij onderdeel uitmaakten van het armoedebeleid, dan vind ik dat we daar een structurele afspraak te moeten maken. En dat we niet ieder jaar met de pet in de hand naar de gemeente moeten om een beetje subsidie aan te vragen. En achteraf geconfronteerd worden met het feit dat als we heel goed ons best gedaan hebben, dat we terug moeten betalen. Dat is totaal geen motivatie om natuurlijk nog de boer op te gaan voor donaties van burgers.
0: Nee, kun je uitleggen waarom, zeg maar, de voedselbank denkt dat zij wel bijdragen aan het armoedebeleid en de gemeente in dat opzicht dan niet?
1: Nou, kijk, ik zeg niet dat de gemeente niet bijdraagt aan het armoedebeleid. Zij hebben zelf een armoedebeleid. De vraag is even, passen wij daar binnen of passen wij daar niet binnen? Nou, één argument kan ik wel geven. Nou, ik kan 300 argumenten geven. Dat zijn 300 klanten. Maar één argument kan ik wel geven. De gemeente doet er soms langer over om een bijstandsuitkering te verstrekken dan direct de volgende dag. Nou, mensen komen daardoor in de problemen. Wat gebeurt er dan? Die mensen die zitten te wachten op een bijstandsuitkering, die komen vooralsnog, of ze verwezen worden of niet, dat laat ik even in het midden, maar die komen vooralsnog bij de voedselbank aankloppen om die periode te overbruggen. Nou, daarmee is al duidelijk dat we een onderdeel zijn van het armoedebeleid van dat de gemeente nodig heeft, laat ik het zo zeggen.
0: Ja.
1: Of zij het noodzakelijk vinden, dat is een tweede.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord. Dat maakt het super mooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedenavond, 8:58. Leuk dat je luistert naar Studio Alve en naar Kevin's platenkamer. En je krijgt het nieuws van NOS.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige

0: week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspeeld door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogačar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogačar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Kevin's Platenkamer.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.
3: Hi. Ik ben Kevin en ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.

Goedenavond, kom binnen. Welkom in de platenkamer van Kevin Valk. Mijn naam is Jens en normaal hoor je mij elke vrijdagmiddag tussen 4 en 7. Maar vandaag ook even op deze plek. Op die prachtige zolder vol met dozen met heel veel fantastische muziek. En ik ga mijn best doen om dit programma vanavond weer eer aan te doen. Om je te laten genieten, je te laten meezingen, huilen of dansen. En goed, laat vooral weten wat jij wil horen. Dat kan via 0172-515153. Of via Instagram, @jens.noppen. En misschien dat ik je trouwens ook al moet opvrolijken. Omdat je net als ik weer vrij ver onderaan staat in je scoritopool. Vanavond de eerste halve finale van het WK voetbal. Ga ik het zo nog even met je over hebben. Na deze heerlijke zomerse track. Baker met een Ronnie, I Love Life. Welkom in Kevin's platenkamer, maar dan met Jens.

Abel en onderweg. Nou ja, ik hoop dat jij ondertussen wel weer veilig thuis zit. Ja, je hoort misschien een beetje een gekke stem. Maar goed, Jens dus hier op de plek van Kevin, maar maak je niet druk. Alles wat ik je vanavond vertel of laat horen is goedgekeurd door de meester zelf. Ik kreeg vanmiddag een foto van hem opgestuurd. Lekker met vrienden op vakantie, op het terras. Met een aardig groot glas Duits bier, kan ik je vertellen. En afgezien van het beetje jaloezie dat ik voelde bij die foto, heb ik wel, ja, prima dag eigenlijk. Of nou ja, prima. Tot ik herinnerd werd aan het feit dat ik gewoon ergens onderaan bungel in de WK-pool waar ik met zo'n 60 mensen in zit.

voorspelling voor vanavond nog moet invullen. Want Frankrijk, Spanje staat om 9 uur op het programma. Die eerste halve finale van het WK voetbal. Maar wat heb je eigenlijk met voetbal? Ben je heel erg fan van? Of verafschuw je het? Iedereen heeft er wel iets van emotie bij, maar daar zijn we ook een beetje mens voor, toch? Ik ben

laat me weten hoe jij er tegenaan kijkt. Of vertel anders gewoon wat je vandaag hebt gedaan. Je mag gewoon een bericht sturen op Instagram jens.noppen. En zometeen hoor je Will.i.am en Eva Simons. Eva Simons is nou Engels, Nederlands, ik weet het nooit. Naar de Goodles en een Iris live vanaf Buffalo. Pizza en

Als je trouwens whale.i.m intikt in de zoekbalk van je browser, dus gewoon op Safari of Chrome, dan kom je dus echt bij de website van Will.i.am. Kom ik vandaag nog weer achter. Nou ja, goed. Ik vroeg je net hoe jouw dag was en hoe je naar voetbal kijkt. Pieter die stuurt dat hij heel de dag gewerkt heeft, maar morgen lekker vrij is en vanavond daarom het WK gaat kijken met vrienden. Hij stuurt, ik vind het wel leuk om te kijken, dat spelletje, maar ik ben er zelf niet heel goed in. Nee, dat kan. Iedereen heeft andere kwaliteiten, Pieter. En Christa die praat me weer wat moed in. Ik vertelde je namelijk net dat ik vandaag met mijn neus op de feiten werd gedrukt, omdat ik dus ergens onderaan bungel in de WK-pool. Maar Christa die stuurt, maak je niet druk, Jens. Ik weet helemaal niks van voetbal en ik sta dan weer stijf bovenaan in de pool. Volgens mij is het ook een kwestie van geluk hebben met al die wedstrijden. Ik heb vandaag ook nog lekker de tuin onkruidvrij gemaakt. Nou ja, goed bezig, Christa. Ik hoop in ieder geval dat je jezelf goed hebt ingesmeerd. Want het was toch potverdorie warm, zeg, als je in de zon zat. In de schaduw was het goed te doen met het windje. Maar die zon was verraderlijk. Iets minder verraderlijk is ja, hetgeen dat ik je nu ga vragen. Je kan namelijk stemmen in dit programma in Kevin's Platenkamer op het snackbakje. Je hebt zo af en toe heb je zo 's avonds een beetje zin om te snaaien. Nou, Kevin heeft daar iets op bedacht, zijn snackbakje. Je kunt weer stemmen via zijn Instagram, Kevin_N_Valk. En dit zijn de keuzes van deze week.

0: Ja, waar ga je voor vandaag?
1: Welkom in Kevin's platenkamer.
0: Blikkie Lee, The Plain White Tees of Tupac en Dr. Dre. Je kunt kiezen. Kevin, -en, -val. Ga ik hem volgend uur voor je draaien.

film te kijken zonder geluid. Daar is helemaal niks aan. En ik vond bijvoorbeeld de muziek in de film The Devil Wears Prada 2 ook fantastisch uitgekozen. En dat blijft me dan bij als ik zo'n film zie. En ik wil met allemaal maar dat in gedachten je meenemen naar een kleine maand geleden, toen de serie I Will Find You uitkwam op Netflix.

En zometeen een verhaal. Ja, je kan iets kwijtraken. Je paspoort, je ID. Een rugtas moet ook nog wel kunnen. Maar 20.000 kilo van iets? Ja, dan moet je wel echt heel ongelukkig zijn. Het gebeurde een Duitse vrachtwagenchauffeur. Hoor je zometeen meer over naar Taylor Swift, Love Story in Kevin's platenkamer, maar dan met Jens. Dus het is ook een beetje Jens. Nou goed, het is in ieder geval Studio Alphen.

Of ga je toch liever voor de Plain White Tees met Hey There Delilah? En mijn smaak chips van deze week die ik toe heb gevoegd is Tupac en Dr. Dre met California Love. Ja, je kunt nog steeds stemmen via de Instagram van Kevin of die van mij. Kevin_en_valk of Jens.noppen. Laat even weten via de story wat jij wil horen zometeen. En je hebt mensen die nooit iets verliezen. Je hebt mensen die chaotisch zijn. En je hebt mensen die veel kwijtraken. Echt veel kwijtraken. Maar als je 20.000 kilo kaas kwijtraakt, dan ben je wel echt de baas der bazen in het kwijtraken van spullen. Een vrachtwagenlading met 20.000 kilo emmentaler kaas werd vandaag vervoerd van Duitse Bayern naar Frankrijk. Alleen is volgens Duitse media die vracht met een waarde van 80.000 euro nooit aangekomen. En nu doet de politie dus nog onderzoek naar wat er is gebeurd. Maar ik vind het wel echt lullig, want die chauffeur die zal van het weekend maar op een familieverjaardag zitten. En dan de vraag krijgen, ja, hoe gaat het met uw werk? Als het een beetje op zijn Duits accent is. En dan zegt iemand, nou ja, op zich goed. Ik ben alleen van de week 20.000 kilo kaas kwijtgeraakt. Dus op dit moment even in between jobs. Ja, dat is wel echt scheid hoor. Zometeen hoor je Irene Cara, What a Feeling. En deze van Dominic Fike, Three Nights. Welkom in Kevin's platenkamer.

Irene Cara, What a Feeling, of ja, Flashdance. Ik vind het zo ingewikkeld dat sommige nummers gewoon twee titels hebben. Geef het gewoon één titel. Wat is er nou ingewikkeld aan? Nou ja, sommige mensen doen het. Volgend uur begin ik met een plaat en ik wil je vragen of jij weet welke plaat het is. Luister goed. Denk je nou te weten welke plaat deze opening van komt? Stuur eventjes een berichtje. Jens.noppen op Instagram. Wat win je dan? De eer en deze nieuwe track van Nothing But Thieves. Evolution hoor je.

0: Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sport.

0: gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren. En door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. En zondag, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu
2: Kevin's platenkamer.
3: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

Laufi, from the start. Even iets aan het pakken hoor, voor je. Heb je even een momentje, want dan...

Ja. Sorry, ik hoor deze vormgeving ook voor het eerst. Maar ik word er wel heel vrolijk van. Ja, Kevin die vroeg mij of ik een echte vinylparel, zoals hij dat bracht, wilde meebrengen. Of een 12-inch disco maxi single. Ik ben voor de tweede gegaan. Ik kwam van de week namelijk de track Getting Jiggy With It van Will Smith tegen. En er zit een sampletje in van He's the Greatest Dancer. Die intro, dat is gewoon een dikke sample. Ja, hoe kan het ook anders? Want het is gewoon een fantastische plaat. Geschreven en geproduceerd door Bernard Edwards en Now Rogers, natuurlijk van Chic. En als die twee mannen dan aan de haal gaat met de stemmen van de Sister Sledge, ja, dan krijg je iets fenomenaals. Dus ik heb 6 minuten 14 aan de haak geslagen. In 1995 nog remastered. He is the Greatest Dancer, gewoon 6 minuten lang. Heerlijk. Dus pak uw partner bij de heupjes. Grijp ze stevig vast. En dans mee op He's the Greatest Dancer. Welkom trouwens in Kevin's platenkamer. Met Jens. Hier op Studio Alphen. Ik zal iets minder zwol doen. Spijt me.

Je weet wat ze zeggen over één, hè? Eén. Dat is eigenlijk geen. Dus laten we hem gewoon lekker met doorpakken met die disco-knallers. Wat dacht je nog eventjes van de Bee Gees? You should be dancing. Ah, nog eentje dan.

Ja, omdat één geen is, de Bee Gees nog. You should be dancing. Och. Ja, ik dacht, ik kan dan wel gewoon één disco-nummer voor je draaien, maar dan zit je net lekker in de sfeer. Zijn net die heupjes een beetje opgewarmd en los. En dan moet je alweer stoppen. Ja, dat is het ook weer niet waard. Dus je kreeg er nog eentje van mij cadeau. Ik liet ze vorig uur al lichtelijk doorschemeren dat ik muziek in films en series ondergewaardeerd vind. En het heeft ergens een speciaal plekje in mijn hart. En ja, als ik zeg de koning van de filmmuziek, dan is de naam Hans Zimmer niet ver weg. Want met muziek in films als Interstellar, Dune, Gladiator en Inception, maar ook in Kung Fu Panda en The Lion King, weet hij hoe je muziek voor elke generatie moet maken. Ja, hij heeft er ook dan ook niet voor niets verschillende prijzen voor gewonnen. Maar combineer die kunst met een wereldse stem van Ray en je krijgt dus Click Clack Symphony. 5 minuten lang. Pop, klassiek, jazz, R&B en soul gemixt. Oh, ja. Ik denk dat als je iets van muziekwetenschappen studeert, dat ze je aanleren dat dat niet kan. Maar het kan dus wel. Want niet alleen muzikaal, maar ook textueel is het een meesterwerk. De titel Click Clack Symphony verwijst naar het geluid van de hakken van een vriendinnengroep onderweg naar een avondje op stap. En de tekst heeft daar een diepere laag op. En dat is een verwijzing naar de momenten waarop alles gewoon even kut voelt in je leven, maar je vrienden en je familie er dan voor je zijn, zodat je je schouders er weer onder kunt zetten. Did you know the

Wat een track, hé. Ray Hans Zimmer Click Clack Symphony. Oh, alles zit erin. Kippenvel van dat nummer. Geweldig. Je kan het gewoon zelf ook luisteren. Als je nou denkt, ik moet dit eventjes nog een keer horen. Zet hem gewoon aan op Spotify of luister dit programma terug, wat mij betreft. Er is massaal gestemd op Kevin's Snackbakje. Het concept is eigenlijk heel simpel. Elke week heeft Kevin zo rond 8:30 enorme track. Jawel, je gaat toch gauw snaaien, nootjes, een zakje chips. Maar ja, dat halve zakje wordt altijd een heel zakje. Of een hele chocoladereep. Ja, je kent het wel. Je gaat snaaien 's avonds, want je hebt gewoon honger na het eten. Als je een beetje vroeg op de avond eet, zeker. En er zijn mensen die gaan dan voor een gezondere versie. Hè, tomaatjes, komkommertjes, snoepworteltjes. Of van die kleine kindervingers, hoe je ze ook noemt. Die je ook bij de McDonald's in je Happy Meal krijgt. Dat formaatje. Nou dacht Kevin, we gaan het anders doen. Ik geef je een gezonde versie van een snackbakje, maar dan in de vorm van muziek. En iedere dinsdag zitten er een aantal platen in. En jij kunt elke week stemmen op Instagram. @Kevin_en_Valk. Nou val ik dus voor hem in. Aangenaam, mijn naam is Jens Noppen. Je kon ook op mijn story stemmen, of althans zijn story stond weer doorgelekt naar mijn story. Lang verhaal kort, er is gestemd en dit waren de keuzes voor vanavond. Licky Lee met I Follow Rivers. Optie 2 was Hey There Delilah, The Plain White Tees.

Ja, dus je kon kiezen voor Licky Lee, I Follow Rivers, The Plain White Tees, Hey There Delilah en Tupac en Dr. Dre, California Love. En nou is er dus, zoals ik zei, massaal gestemd. En jullie kozen voor een, de rustigste optie van de drie. Vandaag in het snackbakje Hey There Delilah, Plain White Tees in Kevin's platenkamer.

Het snackbakje, of uit het snackbakje van deze week. Plain white teas. Hey there, Delilah. Zometeen Rihanna en Mickey Echo Stay. Naar George Harrington. God.

Maar ik heb er een lichte ervaring mee. Ik dacht het is ook wel eventjes leuk om wat lokaals uit te lichten. Kevin doet het ook altijd. En nou is het zo dat de eerste croquetbaan van Nederland is geopend in Benthuizen. Je hebt het misschien al voorbij zien komen, maar ik sprak dus afgelopen vrijdag voorzitter van croquetvereniging in Nederland, Vincent Tekens. Die was hier in de studio te gast. En die vertelde me allemaal leuke dingetjes. Ze hebben nu namelijk een croquetbaan aangelegd op golfbaan Bentwoud in Benthuizen. En ik was met hem in gesprek en hij vertelde me eigenlijk dat croquet heel simpel is. Het is, een nasty game for nice people, noemen ze het in Engeland. En of je nou 8 bent of 88, iedereen kan het spelen. Het is geen intensief spel. Je hoeft er niet heel sportief voor te zijn. Maar vooral, wel natuurlijk vriendelijk sportief, maar niet als in heel actief. Je moet vooral logisch nadenken, elkaar de hak durven zetten en fanatiek zijn. Het is namelijk een spel met houten hamers en 4 verschillende kleurige ballen. En die ballen horen in paren bij elkaar. En je kan 1-1 spelen of 2-2. En je moet die ballen op een bepaalde volgorde door hoeps heen slaan. En als iemand door de hoep 1 heeft geslagen, dan ga je door met z'n allen naar hoep 2. Dus het is een soort minigolf, maar dan weer net niet. Want je slaat dus om en om. En je mag de ballen van elkaar wegkaatsen. En die hoeps zijn dus ook zo klein dat je ze dus dat de bal er net doorheen past. En je moet er ook vanaf een bepaalde kant doorheen slaan. Nou, het is superleuk. Er staat nu toevallig ook een artikel op onze website studioalve.nl. Als je naar de website gaat, is het eerste artikel dat je, of een van de eerste artikelen die je aan kan klikken. Daaronder staat ook het gesprek met Vincent op de website. Dus dat kun je dan helemaal mooi terugluisteren. En ik dacht, bij een Britse of Engelse sport hoort ook een Britse of Engelse band. Laten we Oasis weer eens uit de kast trekken. Don't look back in anger.

Ja, ik wil je bedanken voor vanavond. Ik vond het heel leuk om weer eens hier te staan op die zolder tussen al die dozen met muziek en vinyl. En ook weer eens iets anders te draaien dan wat ik normaal draai op de vrijdagmiddag. Als het goed is, is Kevin er volgende week weer. Zo niet, dan zie je het op zijn Instagram. En dan mag je mij komen halen. Mij hoor je vrijdag weer. Vanaf 4 uur ga ik het weekend met je inluiden tot 7. Dan zou ik zeggen, fijne avond en tabé.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sofinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: but we carry on.
1: Dit is Studio Alphen met het nieuws van 11 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bonte Koe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij stemacteur en een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit, dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillige brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Perzische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders in het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. Het weer. Vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag met maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje.

0: Nieuwsheer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

0: 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Kalven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebied stil dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm. Het wordt dan 24 tot 30 graden bij matige tot krachtige noordoostenwind. Later in het oosten is er kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.